0: Koeman had hier al rekening mee gehouden. Daardoor vormen waarschijnlijk Jan-Paul van Hekke en Virgil van Dijk het centrale verdedigingsduo op het WK. En dan het weer. Er kan vannacht nog een enkele bui voorkomen en de temperatuur ligt landinwaarts rond 10 graden, vlak langs de kust rond de 14 graden. Overdag is er ruimte voor de zon, maar vallen er ook buien en dan ligt de temperatuur rond 17 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van de Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Wiel Peters is op zondag 7 juni koning geworden van het Sint-Antonius-gilde in Sint-Antonis. Hij schoot de vogel naar beneden tijdens het jaarlijkse koningsschieten. Peters en zijn koningin Corrie vormen het koningspaar in een bijzonder jubileumjaar, waarin het gilde 450 jaar bestaat. Een gildedag staat gepland op 13 september. Drie leerlingen van VWO 5 van Metso Metameer Stevensbeek hebben de finale van de ondernemingswedstrijd van de Rabobank gewonnen, met hun plan voor Bunga Park. Dit bungalowpark richt zich op gelijkvloerse woningen voor ouderen, wat bijdraagt aan zelfstandig wonen. De jury waardeerde hun ondernemingsidee het hoogst. MHC Boksmeer heeft zondag met 3-1 gewonnen van MOP, waardoor promotie naar de derde klasse is veiliggesteld. Hugo Loeve opende de score, gevolgd door een gelijkmaker van MOP. Ben Pieper en Jimmy Warnaar bepaalden de eindstand. Boksmeer blijft in de race voor het kampioenschap met een laatste wedstrijd tegen Geelse Rij. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Er kan vandaag nog een enkele bui voorkomen en de temperatuur ligt landinwaarts rond 10 graden, vlak langs de kust rond de 14 graden. Overdag is er ruimte voor de zon, maar vallen er ook buien en dan ligt de temperatuur rond 17 graden.
3: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio.
4: Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat.
3: Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

0: Dit is het nieuws. Goedenacht.
1: De supermarktbranche waarschuwt dat boodschappen volgend jaar mogelijk 10% duurder worden. Volgens het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel zorgen maatregelen zoals de suikertax, vrachtwagenheffing, energieheffingen en hogere lonen voor extra kosten. De branche roept het kabinet op deze plannen te heroverwegen om verdere prijsstijgingen voor consumenten te voorkomen. In Reutlingen in Duitsland heeft een brand in een elektriciteitsonderstation geleid tot een stroomuitval voor ongeveer 30.000 mensen. Duitse autoriteiten vermoeden brandstichting en onderzoeken een mogelijk terroristisch motief. Een ziekenhuis schakelde over op noodstroom. Ook scholen en winkels werden getroffen. Duizenden huishoudens zitten nog zonder stroom en het herstel laat op zich wachten. De douane ontdekte in de Rotterdamse haven illegale goederen bestemd voor Rusland aan boord van een containerschip tussen Rotterdam en Sint-Petersburg. De kapitein werd aangehouden wegens vermoedelijke schending van sancties. In de containers lagen onder meer auto-onderdelen en motorolie. Gemanipuleerde verpakkingen wezen erop dat de inhoud was verborgen. Jurriën Timber heeft zich door een liesblessure alsnog moeten afmelden voor het WK met Oranje. Lutscherel Geertruida vervangt hem in de selectie. Bondscoach Koeman had hier al rekening mee gehouden. Daardoor vormen waarschijnlijk Jan-Paul van Hekken en Virgil van Dijk het centrale verdedigingsduo op het WK. En dan het weer. Er kan vannacht nog een enkele bui voorkomen en de temperatuur ligt landinwaarts rond 10 graden, vlak langs de kust rond de 14 graden. Overdag is er ruimte voor de zon, maar vallen er ook buien en dan ligt de temperatuur rond 17 graden.
0: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.
1: Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider.
0: Trinet en SNLR.

Ze hebben alles gezien, alles overleefd en ze weigeren om gas terug te nemen. De Rolling Stones laten met hun nieuwe single In The Stars horen dat rock'n'roll simpelweg geen houdbaarheidsdatum heeft. Mick, Keith en Ronnie nemen je mee naar de stratosfeer met een sound die onmiskenbaar Stones is. Gruisig, energiek, met een groove waar je onmogelijk bij stil kunt blijven zitten. We bewijzen het maar weer eens. Sommigen worden ouder, maar de echte legendes blijven voor altijd schitteren.

reageren op de uitzending? App nu naar de studio. 0485 381 777. Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.

Omroepland van Kuik heeft nu een eigen app. Download hem nu via Google Play of de App Store. En geniet van je favoriete programma's. Omroepland van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: Dit is het nieuws. Goedenacht.
1: De supermarktbranche waarschuwt dat boodschappen volgend jaar mogelijk 10% duurder worden. Volgens het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel zorgen maatregelen zoals de suikertax, vrachtwagenheffing, energieheffingen en hogere lonen voor extra kosten. De branche roept het kabinet op deze plannen te heroverwegen om verdere prijsstijgingen voor consumenten te voorkomen. In Reutlingen in Duitsland heeft een brand in een elektriciteitsonderstation geleid tot een stroomuitval voor ongeveer 30.000 mensen. Duitse autoriteiten vermoeden brandstichting en onderzoeken een mogelijk terroristisch motief. Een ziekenhuis schakelde over op noodstroom. Ook scholen en winkels werden getroffen. Duizenden huishoudens zitten nog zonder stroom en het herstel laat op zich wachten. De douane ontdekte in de Rotterdamse haven illegale goederen bestemd voor Rusland aan boord van een containerschip tussen Rotterdam en Sint-Petersburg. De kapitein werd aangehouden wegens vermoedelijke schending van sancties. In de containers lagen onder meer auto-onderdelen en motorolie. Gemanipuleerde verpakkingen wezen erop dat de inhoud was verborgen. Jurriën Timber heeft zich door een liesblessure alsnog moeten afmelden voor het WK met Oranje. Lutscherel Geertruida vervangt hem in de selectie. Bondscoach Koeman had hier al rekening mee gehouden. Daardoor vormen waarschijnlijk Jan-Paul van Hekken en Virgil van Dijk het centrale verdedigingsduo op het WK. En dan het weer. Er kan vannacht nog een enkele bui voorkomen en de temperatuur ligt landinwaarts rond 10 graden, vlak langs de kust rond de 14 graden. Overdag is er ruimte voor de zon, maar vallen er ook buien en dan ligt de temperatuur rond 17 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Er kan vandaag nog een enkele bui voorkomen en de temperatuur ligt landinwaarts rond 10 graden, vlak langs de kust rond de 14 graden. Overdag is er ruimte voor de zon, maar vallen er ook buien en dan ligt de temperatuur rond 17 graden. Dichterbij.

0: je denkt. Check onze website omroepelvc.nl.
1: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Een in Nederland gevestigd internationaal bedrijf vroeg geld voor inzageverzoeken naar persoonsgegevens, hoewel dit streng verboden is. De autoriteit persoonsgegevens greep in en dwong het bedrijf hiervan af. De toezichthouder betoogde dat geld vragen voor inzageverzoeken mensen in hun rechten belemmert. Het bedrijf ontving een officiële waarschuwing. Gisteren brak brand uit in een elektriciteitsonderstation in het Duitse Reutlingen, waardoor 30.000 mensen zonder stroom kwamen te zitten. De Duitse minister vermoedt brandstichting, mogelijk zelfs terrorisme. Het ziekenhuis werkt op noodenergie en moest operaties uitstellen. Scholen en enkele instellingen hebben hun stroom weer terug, maar duizenden huishoudens zitten nog zonder elektriciteit. De World Ocean Assessment van de VN waarschuwt voor een ernstige bedreiging van de oceaangezondheid. Klimaatverandering, vervuiling, overbevissing en biodiversiteitsverlies zetten de oceanische systemen zwaar onder druk. Oceanen hebben meer dan 90% van de overtollige warmte opgenomen die door de fossiele brandstoffen vrijkwamen. Wat leidt tot snellere ijssmelt en stijgende niveaus. En de douane ontdekt in de Rotterdamse haven illegale goederen bestemd voor Rusland aan boord van een containerschip tussen Rotterdam en Sint-Petersburg. De kapitein werd aangehouden wegens vermoedelijke schending van sancties. In containers lagen onder meer auto-onderdelen en motorolie. Gemanipuleerde verpakkingen wezen op dat de inhoud was verborgen. En dan tot slot het weer. Vandaag wisselen stapelwolken en zonnige perioden elkaar af. Later groeien de wolken uit tot buien, met name in het midden en zuiden en oosten van het land. Lokaal kunnen ook onweersbuien ontstaan met windstoten tot 75 km per uur.
2: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van de Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Wiel Peters is op zondag 7 juni koning geworden van het Sint-Antonius-gilde in Sint-Antonis. Hij schoot de vogel naar beneden tijdens het jaarlijkse koningsschieten. Peters en zijn koningin Corrie vormen het koningspaar in een bijzonder jubileumjaar, waarin het gilde 450 jaar bestaat. Een gildedag staat gepland op 13 september. Drie leerlingen van VWO 5 van Metso Metameer Stevensbeek hebben de finale van de ondernemingswedstrijd van de Rabobank gewonnen, met hun plan voor Bunga Park. Dit bungalowpark richt zich op gelijkvloerse woningen voor ouderen, wat bijdraagt aan zelfstandig wonen. De jury waardeerde hun ondernemingsidee het hoogst. MHC Boksmeer heeft zondag met 3-1 gewonnen van MOP, waardoor promotie naar de derde klasse is veiliggesteld. Hugo Loeven opende de score, gevolgd door een gelijkmaker van MOP. Ben Pieper en Jimmy Warnaar bepaalden de eindstand. Boksmeer blijft in de race voor het kampioenschap met een laatste wedstrijd tegen Geelse Rij. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vandaag wisselen stapelwolk en zonnige periode elkaar af. Later groeien de wolken uit tot buien, met name in het midden en zuiden en oosten van het land. Lokaal kunnen ook onweersbuien ontstaan met windstoten tot 75 km per uur.

0: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Een in Nederland gevestigd internationaal bedrijf vroeg geld voor inzageverzoeken naar persoonsgegevens, hoewel dit streng verboden is. De autoriteit persoonsgegevens greep in en dwong het bedrijf hiervan af. De toezichthouder betoogde dat geld vragen voor inzageverzoeken mensen in hun rechten belemmert. Het bedrijf ontving een officiële waarschuwing. Gisteren brak brand uit in een elektriciteitsonderstation in de Duitse Reutlingen, waardoor 30.000 mensen zonder stroom kwamen te zitten. De Duitse minister vermoedt brandstichting, mogelijk zelfs terrorisme. Het ziekenhuis werkt op noodenergie en moest operaties uitstellen. Scholen en enkele instellingen hebben hun stroom weer terug, maar duizenden huishoudens zitten nog zonder elektriciteit. De World Ocean Assessment van de VN waarschuwt voor een ernstige bedreiging van de oceaangezondheid. Klimaatverandering, vervuiling, overbevissing en biodiversiteitsverlies zetten de oceanische systemen zwaar onder druk. Oceanen hebben meer dan 90% van de overtollige warmte opgenomen die door de fossiele brandstoffen vrijkwamen. Wat leidt tot snellere ijssmelt en stijgende niveaus. En de douane ontdekt in de Rotterdamse haven illegale goederen bestemd voor Rusland aan boord van een containerschip tussen Rotterdam en Sint-Petersburg. De kapitein werd aangehouden wegens vermoedelijke schending van sancties. In containers lagen onder meer auto-onderdelen en motorolie. Gemanipuleerde verpakkingen wezen op dat de inhoud was verborgen. En dan tot slot het weer. Vandaag wisselen stapelwolken en zonnige perioden elkaar af. Later groeien de wolken uit tot buien, met name in het midden en zuiden en oosten van het land. Lokaal kunnen ook onweersbuien ontstaan met windstoten tot 75 km per uur.
1: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
3: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht, 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen, wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail, Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
4: Dabri-techniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabri-techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installcu erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabri-techniek in Kuik. Dabri-techniek.nl.
5: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Soms is er maar 20 seconden aan pure moed of connectie nodig om alles te veranderen. De Nederlandse Ruben Hillen schreef er het prachtige gelaagde anthem 20 Seconds over. Het is het perfecte medicijn tegen de drukte van de dag. Een warm, akoestisch baken van rust dat langzaam onder je huid kruipt. Zet je verstand op nul, laat de wereld buiten even varen en geniet. I've got

0: Omroepland van Kuik.
1: Agenda.
2: Op zaterdag 20 juni opent de nostalgische ecotuin De Buitenkamer in Gassel haar poorten voor bezoekers. Van 10 tot 5 kan iedereen genieten van deze bijzondere tuin aan het Julianaplein. De tuin is ontworpen door tuinontwerper Marion Vermeulen en bevat oude fruitrassen, een moestuin en talloze eetbare planten. Er wordt volledig ecologisch getuinierd waarbij mens en natuur centraal staan. Kinderen kunnen op ontdekkingstocht naar insecten en kleine dieren, terwijl volwassenen deelnemen aan rondleidingen over planten, biodiversiteit en duurzaam tuinieren. Donderdagavond 18 juni wordt in Theater De Weijer in Boksmeer de natuurdocumentaire Een Duurzaam Duel vertoond. De voorstelling begint om 8:15 en duurt ongeveer een uur. De film laat zien hoe mens en natuur samenleven binnen de gemeente Land van Kuik en brengt zowel de schoonheid van het landschap als de uitdagingen voor de toekomst in beeld. De documentaire is tot stand gekomen in samenwerking tussen de gemeente Land van Kuik en Brabants Landschap. Een interessante avond voor iedereen die betrokken is bij natuur, milieu en duurzaamheid.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Bij een ongeval op de N264 in Sint-Hubert zijn 3 auto's en een motor betrokken. De motorrijder is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Het verkeer op de N264 is volledig stilgelegd tijdens de afhandeling van het incident.

0: aan zelfstandig wonen in een kleinschalige omgeving. De jury waardeerde hun ondernemingsidee het hoogst. En tot zover het Streeknieuws op Omroep Land van Kaak. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
1: Vandaag wisselen stapelwolken en zonnige perioden elkaar af. Later groeien de wolken uit tot buien, met name in het midden en zuiden en oosten van het land. Lokaal kunnen ook onweersbuien ontstaan met windstoten tot 75 km per uur.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een korte dagelijkse file op de A27 Breda-Gorkum tussen Geertruidenberg en Gorkum zelf. Ongeveer 10 minuten over 8 km. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Kijk elk uur naar de tv-programmering op Omroep Land van Kuik Televisie. Actueel nieuws en reportages uit uw eigen streek. De carousel wordt iedere uur herhaald, afgewisseld met het laatste nieuws vanuit onze gratis app. Ook op televisie zijn we dichterbij dan u denkt.
4: Dichterbij dan je denkt.
5: Iemand kwetsen van wie je houdt is zwaar. Maar het besef dat je iemands hart hebt gebroken, simpelweg omdat je te diep ging, is misschien nog wel pijnlijker. Ariana Grande deelt dat gevoel op haar allernieuwste single Hate That I Made You Love Me.

0: Afgelopen zaterdag konden liefhebbers genieten van oldtimers ouder dan 80 jaar. Dit in het kader van het jaarlijkse Opel Classic Treffen. Bij de voormalige locatie van Autojetten in Boksmeer verzamelden zich de prachtigste oude auto's voor een bijzondere rit naar de huidige vestiging in Kuik en weer terug. Organisator Dick Jette vertelt daarover aan verslaggever Robert Kooijmans.
1: Ja, die klassiekers die horen natuurlijk de weg op te rijden. En die moeten rondrijden en het publiek moet ervan kunnen genieten. En dat doen we hier. Er lopen hier auto's tussen die al meer dan 100 jaar oud zijn. En het is een feest en een lust voor het oog. De oudste auto die meerijdt, dat is een deelnemer uit België. Dat is een zogenaamde Opel Spitzkühler uit 1921. Een monument van een auto. Maar er rijden ook modellen mee van 1925 tot 1940 en toe. Eigenlijk is het prachtig om te zien dat de auto's zich eigenlijk in al die jaren eigenlijk nauwelijks geëvolueerd hebben. Hè? Want we hebben nog steeds vier wielen en een stuur. Er zijn heel veel ditjes en datjes bijgekomen om het rijden veiliger en comfortabeler te maken. Maar de basis van de automobiel is al die tijd ongewijzigd. En dat is wat we hier eigenlijk toch mooi zien.
2: Wat is jouw lievelingsauto uit je eigen collectie?
1: Ik denk toch wel de Opel Kapitein Cabriolet uit 1939. Dat is een auto die heeft veel voor me betekend. Toen ik nog jong was heb ik die mee mogen helpen met de restauratie van die auto. Ik ben erin getrouwd. We hebben daar bijzondere avonturen mee beleefd. Die auto die volgt me op mijn levenspad. Dus dat is wel een grote lieveling, ja.

Het meest actuele nieuws uit de regio binnen handbereik. Download nu onze app via Google Play of de App Store. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: het Vrijthofplein in Vierlingsbeek. En als altijd kom je gratis binnen. Kom je ook!
1: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
2: Soms ben je gewoon weer aan het werk, terwijl van binnen alles anders voelt. Verlies van een dierbare, een scheiding, veranderende gezondheid of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jaren Coaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en weer richting te vinden. Zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
3: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
4: Bij dan je denkt.
5: Check onze website omroeplvc.nl.
6: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Nederlandse zoetwatergebieden vertonen na decennia van herstel opnieuw achteruitgang. Dat concludeert het Wereld Natuurfonds Nederland. Deze natuurgebieden waren lange tijd een positief uitzonderingsgeval in de Nederlandse natuur, maar die trend is nu omgeslagen. Veel plant- en diersoorten hebben het moeilijk in deze gebieden, al verschilt de situatie wel per locatie. Donald Trump is gisteren in Madison Square Garden uitgejoeld en uitgefloten tijdens de derde NBA-finale wedstrijd. Toen zijn saluut bij het volkslied op grote schermen werd getoond, klonk een fluitconcert. Ook buiten het stadion werd Trump bij aankomst uitgefloten door fans die vonden dat hij de aandacht naar zich toe trekt. Een in Nederland gevestigd internationaal bedrijf vroeg geld voor inzageverzoeken naar persoonsgegevens, hoewel dit streng verboden is. De autoriteit persoonsgegevens greep in en dwong het bedrijf hiervan af. De toezichthouder betoogde dat geld vragen voor inzageverzoeken mensen in hun rechten belemmert. Het bedrijf ontving een officiële waarschuwing. Gisteren brak brand uit in een elektriciteitsonderstation in het Duitse Reutlingen, waardoor 30.000 mensen zonder stroom kwamen te zitten. De Duitse minister vermoedt brandstichting, mogelijk zelfs terrorisme. Het ziekenhuis werkt op noodenergie en moest operaties uitstellen. Scholen en enkele instellingen hebben hun stroom weer terug, maar duizenden huishoudens zitten nog zonder elektriciteit. En dan tot slot het weer. Vandaag wisselen stapelwolken en zonnige perioden elkaar af. Later groeien de wolken uit tot buien, met name in het midden en zuiden en oosten van het land. Lokaal kunnen ook onweersbuien ontstaan met windstoten tot 75 km per uur. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
7: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De files beginnen langer te worden, maar echt enorme problemen blijven gelukkig nog uit. Het zijn alleen nog maar dagelijkse files. Bijvoorbeeld op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Veghel en Kerkdriel. 6 kilometer en 10 minuten. Op de A59 vanuit Den Bosch is het langzaam rijden. Tussen Maden en knooppunt Zonzeel ongeveer 10 minuten oponthoud. En op de A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Vendraai en Horst. 4 kilometer waar je 10 minuten langer onderweg bent. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
9: Gelukkig is er autobedrijf Custers. Prijs kwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf. Zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
10: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dieren en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
8: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B.
9: Gelukkig is er Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
4: Kom ook op woensdag 29 juli naar de grootste en gezelligste vakantiejaarmarkt van Noordoost-Brabant in en om het centrum van Mil. Op een parcours van zo'n 2 kilometer vindt u van 10 tot 6 uur vele marktkramen. Verkoopwagens, terrasjes en muziek en entertainment voor het hele gezin. De vakantiejaarmarkt op woensdag 29 juli is gratis toegankelijk en ook parkeren is gratis. Come along and have a look. You'll be surprised. www.vakantiejaarmarkt.nl.
5: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op zaterdag 20 juni verandert het Julianaplein in Gassel opnieuw in een openluchtpodium voor liefhebbers van rockmuziek. De 8e editie van Rock in Gassel begint om 19:30 en duurt tot ongeveer 21:30. Het evenement heeft in de regio inmiddels een uitstekende reputatie opgebouwd dankzij de gezellige sfeer, betaalbare prijzen en een gevarieerd programma met live muziek. Bezoekers kunnen genieten van stevige rockklanken in een ontspannen dorpssfeer. Een ideale avond uit voor muziekliefhebbers uit de hele regio. Wie graag een bordspel, kaartspel of strategisch spel speelt, kan op zaterdag 20 juni terecht bij de Wester aan de Havikstraat in Mil. Van 1 tot 5 staat daar een gezellige spelletjesmiddag op het programma. Er zijn verschillende spelen aanwezig, maar bezoekers mogen ook hun eigen favoriete spel meenemen. Vrienden, familieleden en andere spelletjesliefhebbers zijn van harte welkom om mee te doen. Reserveren is niet nodig en de toegang is gratis. Een leuke gelegenheid om samen een ontspannen middag door te brengen.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Bij een ongeval op de N264 in Sint-Hubert zijn 3 auto's en een motor betrokken. De motorrijder is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Het verkeer op de N264 is volledig stilgelegd tijdens de afhandeling van het incident.

0: Van VWO 5 van Metso Mettermeer Stevensbeek hebben de finale van de ondernemingswedstrijd van de Rabobank gewonnen met hun plan voor Bunga Park. Dit bungalowpark richt zich op gelijkvloerse woningen voor ouderen, wat bijdraagt aan zelfstandig wonen in een kleinschalige omgeving. De jury waardeerde hun ondernemingsidee het hoogst. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kaak. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
1: Vandaag wisselen stapelwolken en zonnige perioden elkaar af. Later groeien de wolken uit tot buien, met name in het midden en zuiden en oosten van het land. Lokaal kunnen ook onweersbuien ontstaan met windstoten tot 75 km per uur.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits komt verder en verder op gang. En in de regio merk je dat bijvoorbeeld op de A27 Breda richting Gorkum. De Geertruidenberg in Gorkum, 13 km en een kwartier. Ook de A2 naar Utrecht staat erbij, tussen Rosmalen en Waardenburg, 11 km en een kwartier. Dan nog de A270 naar Eindhoven, of Helmond, 3 km, 10 minuten later op de plek van bestemming. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Autorijden saai? Vergeet het maar! Want elke werkdag tussen 4 en 6 is Jan Deben jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee voor onderweg. Luisteren dus. Afslag LVC. Elke werkdag van 4 tot 6.
4: Dichterbij dan je denkt.

Plant van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. KPN, kanaal 1150.

0: In de laatste minuten van de wedstrijd trekken de hockeyheren van Boksmeer aan het langste eind. In de laatste minuten maken ze 2 doelpunten en staat er 3-1 op het scorebord. Promotie naar de derde klasse. De wedstrijd tussen Boksmeer en MOP gewonnen met 3-1. Je hebt het wel spannend gemaakt, Ben.
1: Het was gruwelijk spannend. We hebben onze hele tactiek aangepast op MOP. Alles behalve mooi hockey laten zien. En dat je dan in de laatste 5 minuten eerst zelf nog de bevrijdende 2-1 mag maken. En daarna de verlossende 3-1. Waardoor je hier met een vol sportpark promotie mag vieren. En misschien nog het kampioenschap zometeen. En anders volgende week is echt fantastisch.
0: Ja, het 1-0 komen jullie voor. Verdiend.
1: Ja, ik denk dat wij... Wij speelden echt op de counter. MOP creëerde vrij weinig. Komen goed 1-0 voor. En je merkt daarna dat zij er gewoon totaal niet doorkomen. Maar wij creëren ook niet bijster veel. Het blijft een goede ploeg, ook in de omschakeling, technische jongens. Dus die 1-1, daar moet je altijd voor waken en die viel dus ook. Ook omdat wij zelf niet eerder de 2-0 maakten en onszelf daarmee belonen. Maar dat je zo dan op karakter, echt op de laatste meters van iedereen, hem toch over de streep trekt, is echt fantastisch.
0: Ja, geweldig, die laatste minuten, hè? Want ja, ik had hem niet meer verwacht.
1: Nee, ja, ik eerlijk gezegd ook niet. Maar je weet ook dat er nog steeds altijd de ruimtes komen, we hebben snelle jongens. En dat we dan nog 2 keer ook in de counter maken, is echt fantastisch.
0: Nu winst, dat betekent zonder meer promotie. En ja, nu is het afwachten wat Son heeft gemaakt. Maar stel je voor, Son wint, dan kunnen jullie het volgende week afmaken, toch?
1: Ja, als Son heeft gewonnen, dan kunnen we volgende week een gelijkspel genoeg. Tegen de nummer 1 en laatste, waar we vorige keer 9-0 van hebben gewonnen. Ze moeten niet op de zaken vooruit lopen, maar dat moet goed komen. Helaas uit, maar dan gaan we daarna met het feest naar Boksmeer toe halen.
0: Want Son die heeft zijn laatste wedstrijd na vandaag gespeeld. Is een beetje gek, eigenlijk?
1: Ja, dat is eigenlijk wel gek. Dat krijgen we omdat er één tegenstander voor het begin van de competitie zich er tussenuit trok. Waardoor we allemaal een vrij weekend hebben. Son is dan net pech dat het laatste weekend is. Dus die moeten volgende week gaan afwachten. En wij hebben het in eigen hand, dus dat is echt fantastisch.
0: Volgend jaar dus derde klasse. Met of zonder coach?
1: Met of zonder coach. We gaan hoe dan ook de derde klasse in. Als we het zelf moeten doen, gaan we het weer zelf doen. Mocht de TCC tijdens de commissie een coach vinden, dan is dat natuurlijk ook fantastisch. Maar ik denk dat we vandaag hebben laten zien tegen een goede tegenstander met 2 coaches volgens mij. Kijken of we er eentje kunnen lenen. Dat we niet eens per se nodig hebben, omdat we het echt samen doen.
0: Geniet ervan, van deze overwinning en van de promotie en hopelijk ook van het kampioenschap.
1: Dankjewel, gaan we doen.
0: Ben Pieper van de hockeyheren van MHC Boksmeer. De 3-1-zege op MOP levert de ploeg promotie op naar de derde klasse. Volgende week volgt de ontknoping van het seizoen. Wint Boksmeer van Geelse Rijen, dan is ook het kampioenschap binnen.
2: Dit is de zomer. De zomer op Omroep Land van Kuik.
3: Ben jij ook zo iemand die elk klein dingetje in zijn leven tot in een treuren analyseert? De mannen van Tempor City maakten daar een nummer voor. Het is luid, het is eerlijk en het is de perfecte soundtrack voor als je even uit je eigen hoofd wilt ontsnappen en gewoon het volume op maximaal wil zetten. 1 brok energie uit de Britse indie scene die je gegarandeerd wakker schudt. Geen twijfel meer mogelijk. Dit is Tempor City met Self-Aware.
2: Nieuwe muziek. Nu op Omroep Land van Kuik. No!

0: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
1: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.

een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huisenergie.

0: Hey vissersmaat of fietsliefhebber. Kom naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras. Volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat. Met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Vlakbij Boksmeer.
1: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: website omroepelvc.nl.
1: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht.
2: Automobilisten wordt geadviseerd hun stekkerauto niet tijdens de avondspits op te laden. Het aantal stekkerauto's groeit van minder dan 2 miljoen naar verwacht 8 miljoen in 2038. Nederland heeft miljoenen extra laadpalen nodig, waarvan 1,7 miljoen bij woningen en 1,2 miljoen op straat en nog eens 600.000 bij kantoren. Inwoners van huizen aan de zuidkust van Wellington zijn tot evacuatie opgeroepen vanwege metershoge golven. Deze ochtend werd een golf van 10,9 meter gemeten. De burgemeester riep inwoners op de evacuatiebevelen op te volgen, omdat hulpdiensten het gebied later niet meer kunnen bereiken. Hoewel Wellington vaker stormachtig weer ervaart, zijn de verwachtingen voor vandaag uitzonderlijk. Nederlandse zoetwatergebieden vertonen na decennia van herstel opnieuw achteruitgang. Dat concludeert het Wereld Natuurfonds Nederland. Deze natuurgebieden waren lange tijd een positief uitzonderingsgeval in de Nederlandse natuur, maar die trend is nu omgeslagen. Veel plant- en diersoorten hebben het moeilijk in deze gebieden, al verschilt de situatie wel per locatie. Donald Trump is gisteren in Madison Square Garden uitgejoeld en uitgefloten tijdens de derde NBA-finale wedstrijd. Toen zijn saluut bij het volkslied op grote schermen werd getoond, klonk een fluitconcert. Ook buiten het stadion werd Trump bij aankomst uitgefloten door fans die vonden dat hij de aandacht naar zich toe trekt. En dan tot slot het weer. Vandaag wisselen stapelwolken en zonnige perioden elkaar af. Later groeien de wolken uit tot buien, met name in het midden en zuiden en oosten van het land. Lokaal kunnen ook onweersbuien ontstaan met windstoten tot 75 km per uur.
1: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits is in volle gang en in de regio is dat goed te merken, omdat er veel dagelijkse files staan. En geen bijzonderheden te melden, geen rijstroken dicht door ongelukken en pechgevallen en dergelijke. Op de A2 naar Den Bosch rijdt het langzaam vanuit Utrecht tussen Geldermalsen en Kerkdriel. 9 kilometer en een kwartier extra. Ook de A27 naar Gorkum staat erbij, tussen Geertruidenberg en Gorkum zelf. 10 kilometer en een kwartiertje. Dan de A58 Tilburg-Eindhoven, tussen Moergestel en Best, 20 minuten. En tot slot de N65 Tilburg-Den Bosch, tussen Helvoort en Kromvoort. 2 kilometer en 10 minuten extra op de klok. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar dé expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.
5: Soms ben je gewoon weer aan het werk, terwijl van binnen alles anders voelt. Verlies van een dierbare, een scheiding, veranderende gezondheid of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jaren Coaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en weer richting te vinden, zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
4: OptiCool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
6: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.nl.
7: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar ruimmakerspaardencoaching.nl.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Je kunt iemands hart proberen te lijmen tot je er zelf bij neervalt, maar soms is de beste remedie simpelweg loslaten. Olivia Rodrigo deelt die harde les op haar nieuwste single The Cure.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Wie graag een bordspel, kaartspel of strategisch spel speelt, kan op zaterdag 20 juni terecht bij de Wester aan de Haviksstraat in Mil. Van 1 tot 5 staat daar een gezellige spelletjesmiddag op het programma. Er zijn verschillende spelen aanwezig, maar bezoekers mogen ook hun eigen favoriete spel meenemen. Vrienden, familieleden en andere spelletjesliefhebbers zijn van harte welkom om mee te doen. Reserveren is niet nodig en de toegang is gratis. Een leuke gelegenheid om samen een ontspannen middag door te brengen. In Ledenakker wordt op zaterdag 20 juni weer de populaire kinderkermis gehouden. Tussen 1 en 6 kunnen kinderen zich uitleven op diverse springkussens en attracties bij Den Berk aan de Dorpsraadlocatie. Met een vaste entreeprijs genieten kinderen de hele dag van volop spelplezier. Bij warm weer is er voldoende verkoeling aanwezig en ook voor ouders en begeleiders zijn er verfrissende versnaperingen verkrijgbaar. Als afsluiting van de dag staat bovendien een frietkraam klaar. Een gezellige familiedag voor jong en oud.
1: Bij Omroep Land van Kuik hoor je

0: van Kuik, streeknieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Bij een ongeval op de N264 in Sint-Hubert zijn 3 auto's en een motor betrokken. De motorrijder is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Het verkeer op de N264 is volledig stilgelegd tijdens de afhandeling van het incident. Verdere details over schade en afhandeling zijn niet bekend. Wiel Peters is op zondag 7 juni koning geworden van het Sint-Antoniusgilde in Sint-Antonis. Tijdens het koningsschieten op de Brink schoot hij de vogel naar beneden en mag zich een jaar lang koning noemen. Samen met koningin Corrie vormt hij het koningspaar in het 450-jarig jubileumjaar van het gilde. 3 leerlingen van VWO 5 van Metso Mettermeer Stevensbeek hebben de finale van de ondernemingswedstrijd van de Rabobank gewonnen met hun plan voor Bunga Park. Dit bungalowpark richt zich op gelijkvloerse woningen voor ouderen, wat bijdraagt aan zelfstandig wonen in een kleinschalige omgeving. De jury waardeerde hun ondernemingsidee het hoogst. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vandaag wisselen stapelwolk en zonnige periode elkaar af. Later groeien de wolken uit tot buien, met name in het midden en zuiden en oosten van het land. Lokaal kunnen ook onweersbuien ontstaan met windstoten tot 75 km per uur.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits is in volle gang en in de regio is het eigenlijk bijzonder rustig als je kijkt naar de bijzonderheden. Het zijn alleen maar dagelijkse files, er zijn geen rijstroken dicht door pechgevallen of ongelukken. Op de A2 naar Den Bosch een file tussen Geldermalsen en Zaltbommel. Ongeveer 10 minuten. Ook de A27 Breda-Gorkum, tussen Geertruidenberg en Gorkum 10 minuutjes. De A50 dan, Os-Eindhoven, tussen Nistelrode en Veghel. 4 kilometer en 10 minuten. En tot slot nog file voor knooppunt Zonzeel op de A59 vanuit Den Bosch. Vanaf Terheide 3 kilometer en ook 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio. Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat. Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

0: Afgelopen zaterdag konden liefhebbers genieten van oldtimers ouder dan 80 jaar. Dit in het kader van het jaarlijkse Opel Classic Treffen. Bij de voormalige locatie van Autojetten in Boksmeer verzamelden zich de prachtigste oude auto's voor een bijzondere rit naar de huidige vestiging in Kuik en weer terug. Organisator Dick Jetten vertelt daarover aan verslaggever Robert Kooijmans.
1: Ja, die klassiekers die horen natuurlijk de weg op te rijden. En die moeten rondrijden en het publiek moet ervan kunnen genieten. En dat doen we hier. Er lopen hier auto's tussen die al meer dan 100 jaar oud zijn. En het is een feest en een lust voor het oog. De oudste auto die meerijdt, dat is een deelnemer uit België. Dat is een zogenaamde Opel Spitzkühler uit 1921. Een monument van een auto. Maar er rijden ook modellen mee van 1925 tot 1940 en toe. Eigenlijk is het prachtig om te zien dat de auto's zich eigenlijk in al die jaren eigenlijk nauwelijks geëvolueerd hebben. Hè? Want we hebben nog steeds vier wielen en een stuur. Er zijn heel veel ditjes en datjes bijgekomen om het rijden veiliger en comfortabeler te maken. Maar de basis van de automobiel is al die tijd ongewijzigd. En dat is wat we hier eigenlijk toch mooi zien.
2: Wat is jouw lievelingsauto uit je eigen collectie?
1: Ik denk toch wel de Opel Kapitein Cabriolet uit 1939. Dat is een auto die heeft veel voor me betekend. Toen ik nog jong was heb ik die mee mogen helpen met de restauratie van die auto. Ik ben erin getrouwd. We hebben daar bijzondere avonturen mee beleefd. Die auto die volgt me op mijn levenspad. Dus dat is wel een grote lieveling, ja.
3: Het is zomer in het land van Kuik. Omroep Land van Kuik.

0: dat jouw bedrijf online echt opvalt?
1: Ja.
2: Ja.
0: Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.

0: Vrijthofplein in Vierlingsbeek. En als altijd kom je gratis binnen! Kom je ook!
1: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
2: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
3: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd een geschikte auto voor u tussen.
4: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
5: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. De culturele en creatieve sector werkt aan een gezamenlijke klimaataanpak. Het Cultuurberaad Klimaat start komend najaar. Vanaf vandaag kunnen poppodia, musea, film, theater en architecten zich aanmelden. 75 deelnemers zullen voorstellen doen voor klimaatactie in de kunstwereld. De Verenigde Staten voeren geen hogere kosten voor A1B werkvisa's in. Een federale rechter in Boston verklaarde het tarief ongeldig dat van 1500 naar $100.000 zou stijgen. 20 staten en de Amerikaanse Kamer van Koophandel hadden tegen de verhoging geprocedeerd, omdat dit zou leiden tot minder visumaanvragen. Automobilisten wordt geadviseerd hun stekkerauto niet tijdens de avondspits op te laden. Het aantal stekkerauto's groeit van minder dan 2 miljoen naar verwacht 8 miljoen in 2038. Nederland heeft miljoenen extra laadpalen nodig, waarvan 1,7 miljoen bij woningen en 1,2 miljoen op straat en nog eens 600.000 bij kantoren. Inwoners van huizen aan de zuidkust van Wellington zijn tot evacuatie opgeroepen vanwege metershoge golven. Deze ochtend werd een golf van 10,9 meter gemeten. De burgemeester riep inwoners op de evacuatiebevelen op te volgen, omdat hulpdiensten het gebied later niet meer kunnen bereiken. Hoewel Wellington vaker stormachtig weer ervaart, zijn de verwachtingen voor vandaag uitzonderlijk. En dan tot slot het weer. Vandaag wisselen stapelwolken en zonnige perioden elkaar af. Later groeien de wolken uit tot buien, met name in het midden en zuiden en oosten van het land. Lokaal kunnen ook onweersbuien ontstaan met windstoten tot 75 km per uur. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
6: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat een auto in brand op de A58 vanuit Breda naar Bergen-op-Zoom. Ter hoogte van Roosendaal is de weg helemaal dicht. Omrijden kan via Moerdijk over de A16 en de A17. Het is onbekend hoe lang het daar nog gaat duren. Verder valt de ochtendspits eigenlijk reuze mee in de regio. Op veel plekken is het druk, maar staan er vooral dagelijkse korte files van ongeveer 5 minuten. Zoals op de A17 Roosendaal-Dordrecht voor knooppunt Klaverpolder ongeveer 5 à 10 minuutjes. Ook de A27 naar Gorkum staat erbij. Dus Geertruidenberg in Gorkum 10 minuten. En de A58 tenslotte richting Tilburg. Vanaf Wilvenhout langzaam rijden tot aan Tilburg. 5 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Custers. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
8: Dabritechniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Install Q erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabritechniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
7: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
9: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht. 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen. Wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail, Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
10: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
4: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: van Kuik. Dichterbij dan je denkt.
1: Het feest is voorbij, de lichten dimmen en de laatste dans is geweest. Harry Styles neemt ons op zijn nieuwste single Dance No More mee naar die magische, bitterzoete uurtjes na middernacht. Verpakt in een heerlijke, zwoele 70s groove. Je voelt de warmte van de Californische zon, maar ook dat herkenbare vleugje nostalgie.
0: Nieuwe muziek. Nu op Omroep Land van Kuik.

0: Roland van Kuik.
1: Agenda.
2: Tijdens de Nationale Archeologiedagen openen Museum het Petershuis, de Archeologiekelder en Stichting Erfgoed Gennep op zaterdag 20 en zondag 21 juni hun deuren voor het publiek. Beide dagen zijn bezoekers welkom van 11 tot half 5 aan de Nierstraat in Gennep. Vooral jonge bezoekers kunnen zelf ervaren hoe het is om archeoloog te zijn. Door verschillende activiteiten maken zij kennis met opgraven, onderzoeken en het ontdekken van historische vondsten. Een leerzaam en interactief evenement voor het hele gezin. Op zaterdag 20 juni opent de nostalgische ecotuin De Buitenkamer in Gassel haar poorten voor bezoekers. Van 10 tot 5 kan iedereen genieten van deze bijzondere tuin aan het Julianaplein. De tuin is ontworpen door tuinontwerper Marion Vermeulen en bevat oude fruitrassen, een moestuin en talloze eetbare planten. Er wordt volledig ecologisch getuinierd waarbij mens en natuur centraal staan. Kinderen kunnen op ontdekkingstocht naar insecten en kleine dieren, terwijl volwassenen deelnemen aan rondleidingen over planten, biodiversiteit en duurzaam tuinieren.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Bij een ongeval op de N264 in Sint-Hubert zijn 3 auto's en een motor betrokken. De motorrijder is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Het verkeer op de N264 is volledig stilgelegd tijdens de afhandeling van het incident. Verdere details over schade en afhandeling zijn niet bekend. Wiel Peters is op zondag 7 juni koning geworden van het Sint-Antoniusgilde in Sint-Antonis. Tijdens het koningsschieten op de Brink schoot hij de vogel naar beneden en mag zich een jaar lang koning noemen. Samen met koningin Corrie vormt hij het koningspaar in het 450-jarig jubileumjaar van het gilde. 3 leerlingen van VWO 5 van Metso Mettermeer Stevensbeek hebben de finale van de ondernemingswedstrijd van de Rabobank gewonnen met hun plan voor Bunga Park. Dit bungalowpark richt zich op gelijkvloerse woningen voor ouderen, wat bijdraagt aan zelfstandig wonen in een kleinschalige omgeving. De jury waardeerde hun ondernemingsidee het hoogst. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vandaag wisselen stapelwolken en zonnige perioden elkaar af. Later groeien de wolken uit tot buien, met name in het midden en zuiden en oosten van het land. Lokaal kunnen ook onweersbuien ontstaan met windstoten tot 75 km per uur.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits komt langzaam maar zeker richting een einde, maar er zijn nog wel een paar bijzonderheden. Allereerst de A58 Breda Berg op Zoom. Bij Roosendaal is de weg nog steeds helemaal dicht door een eerdere autobrand. De vertraging is vrij fors, want de weg is dus volledig afgesloten. Je moet omrijden. Kan via Moerdijk over de A16 en de A17. Verder bergingswerkzaamheden na een ongeluk op de A50, Os richting Eindhoven. Van Nistelrode tot aan Veghel, 25 minuten, 1 rijstrook is er dicht. Hou rekening met 5 kilometer aan file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Blijf altijd op de hoogte van het nieuws uit het Land van Kuik. Schrijf je in voor de gratis nieuwsbrief van Omroep Land van Kuik. En ontvang wekelijks de belangrijkste nieuws, verhalen en achtergronden in jouw mailbox. Het is heel eenvoudig. Ga naar omroeplvc.nl/nieuwsbrief en meld je aan.

0: Afgelopen zaterdag konden liefhebbers genieten van oldtimers ouder dan 80 jaar. Dit in het kader van het jaarlijkse Opel Classic Treffen. Bij de voormalige locatie van Auto Jette in Boksmeer verzamelden zich de prachtigste oude auto's voor een bijzondere rit naar de huidige vestiging in Kuik en weer terug. Organisator Dick Jette vertelt daarover aan verslaggever Robert Kooijmans.
1: Ja, die klassiekers die horen natuurlijk de weg op te rijden. En die moeten rondrijden en het publiek moet ervan kunnen genieten. En dat doen we hier. Er lopen hier auto's tussen die al meer dan 100 jaar oud zijn. En het is een feest en een lust voor het oog. De oudste auto die meerijdt, dat is een deelnemer uit België. Dat is een zogenaamde Opel Spitzkühler uit 1921. Een monument van een auto. Maar er rijden ook modellen mee van 1925 tot 1940 en toe. Eigenlijk is het prachtig om te zien dat de auto's zich eigenlijk in al die jaren eigenlijk nauwelijks geëvolueerd hebben. Hè? Want we hebben nog steeds vier wielen en een stuur. Er zijn heel veel ditjes en datjes bijgekomen om het rijden veiliger en comfortabeler te maken. Maar de basis van de automobiel is al die tijd ongewijzigd. En dat is wat we hier eigenlijk toch mooi zien.
2: Wat is jouw lievelingsauto uit je eigen collectie?
1: Ik denk toch wel de Opel Kapitein Cabriolet uit 1939. Dat is een auto die heeft veel voor me betekend. Toen ik nog jong was heb ik die mee mogen helpen met de restauratie van die auto. Ik ben erin getrouwd. We hebben daar bijzondere avonturen mee beleefd. Die auto die volgt me op mijn levenspad. Dus dat is wel een grote lieveling. Ja,

0: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen Bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dier en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
2: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
3: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
4: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht.
5: Minister Mirjam Sterk erkent dat excuses voor misstanden in gesloten jeugdzorg veel te lang uitblijven. Ervaringsdeskundige Jason Bugwanders constateerde vorig jaar dat aanbevelingen uit zijn rapport grotendeels niet zijn uitgevoerd en gedupeerden nog steeds wachten op erkenning en hulp. Het kabinet reserveerde 12 miljoen euro voor herstel. Sterk belooft zeer binnenkort meer informatie over de uitvoering. Het herstel van de Nederlandse zoetwaternatuur stagneert. Het aantal vissen en libellen neemt af, terwijl droogte, vervuiling en invasieve soorten schade aanrichten. Milieuorganisaties stellen vast dat de vooruitgang ongeslagen is in achteruitgang. Droogte in 2018, 19 en 2025 verwoestte veel leefgebied. De culturele en creatieve sector werkt aan een gezamenlijke klimaataanpak. Het Cultuurberaad Klimaat start komend najaar. Vanaf vandaag kunnen poppodia, musea, film, theater en architecten zich aanmelden. 75 deelnemers zullen voorstellen doen voor klimaatactie in de kunstwereld. De Verenigde Staten voeren geen hogere kosten voor H-1B werkvisa's in. Een federale rechter in Boston verklaarde het tarief ongeldig dat van 1500 naar $100.000 zou stijgen. 20 staten en de Amerikaanse Kamer van Koophandel hadden tegen de verhoging geprocedeerd, omdat dit zou leiden tot minder visumaanvragen. En dan tot slot het weer. Vandaag wisselen stapelwolken en zonnige perioden elkaar af. Later groeien de wolken uit tot buien, met name in het midden en zuiden en oosten van het land. Lokaal kunnen ook onweersbuien ontstaan met windstoten tot 75 km per uur.
4: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
6: Hey vissersmaat of fietsliefhebber, kom naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras, volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat, met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort, vlakbij Boksmeer.
7: Soms ben je gewoon weer aan het werk, terwijl van binnen alles anders voelt. Verlies van een dierbare, een scheiding, veranderende gezondheid of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij jarencoaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en weer richting te vinden, zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
8: Kom ook op woensdag 29 juli naar de grootste en gezelligste vakantiejaarmarkt van Noordoost-Brabant in en om het centrum van Mil. Op een parcours van zo'n 2 kilometer vindt u van 10 tot 6 uur vele marktkramen, verkoopwagens, terrasjes en muziek en entertainment voor het hele gezin. De vakantiejaarmarkt op woensdag 29 juli is gratis toegankelijk en ook parkeren is gratis. Come along and have a look. You'll be surprised. www.vakantiejaarmarkt.nl.
9: Hey hondenbaasje, spits je oren. krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond, of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
3: Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Roland van Kuik.
1: Agenda.
2: In Ledenakker wordt op zaterdag 20 juni weer de populaire kinderkermis gehouden. Tussen 1 en 6 kunnen kinderen zich uitleven op diverse springkussens en attracties bij Den Berk aan de dorpsraadlocatie. Met een vaste entreeprijs genieten kinderen de hele dag van volop spelplezier. Bij warm weer is er voldoende verkoeling aanwezig en ook voor ouders en begeleiders zijn er verfrissende versnaperingen verkrijgbaar. Als afsluiting van de dag staat bovendien een frietkraam klaar. Een gezellige familiedag voor jong en oud. Tijdens de Nationale Archeologiedagen openen Museum het Petershuis, de Archeologiekelder en Stichting Erfgoed Gennep op zaterdag 20 en zondag 21 juni hun deuren voor het publiek. Beide dagen zijn bezoekers welkom van 11 tot half 5 aan de Nierstraat in Gennep. Vooral jonge bezoekers kunnen zelf ervaren hoe het is om archeoloog te zijn. Door verschillende activiteiten maken zij kennis met opgraven, onderzoeken en het ontdekken van historische vondsten. Een leerzaam en interactief evenement voor het hele gezin.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van den Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Een kolonne van meer dan 80 jaar oude Opel Oldtimers trok afgelopen zaterdag door Boxmeer en Kuik tijdens het Opel Classic treffen. Leden van de Opel Oldtimer Club toonden historische modellen, waaronder een Opel Spitzkühler uit 1921. Het evenement benadrukt het belang van het zichtbaar en rijdend houden van klassiekers. Een ongeval met 3 auto's en een motor vond maandagmiddag plaats op de N264 bij de kruising met de Schijwolweg. De motorrijder is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De N264 was volledig afgesloten voor verkeer tijdens de afhandeling van het incident. Verdere details zijn niet bekend. Wiel Peters is op zondag 7 juni koning geworden van het Sint-Antonius-gilde in Sint-Antonis. Tijdens het koningsschieten op de Brink schoot hij de vogel naar beneden en vormt nu samen met koningin Corrie het koningspaar. Dit jaar viert het gilde zijn 450-jarig bestaan met een gildedag op 13 september. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vandaag wisselen stapelwolk en zonnige periode elkaar af. Later groeien de wolken uit tot buien, met name in het midden en zuiden en oosten van het land. Lokaal kunnen ook onweersbuien ontstaan met windstoten tot 75 km per uur.
3: Te weinig geld voor boodschappen? Dat kan iedereen overkomen. De vrijwilligers van de Voedselbank staan klaar om te helpen. Met gratis boodschappen. Ook voor jou. Kijk op voedselbankennederland.nl en meld je aan. Je bent welkom.
0: Dichterbij dan je denkt.

0: ogen branden als de hel. Maar ik ben liever blind dan dat ik hier nu sterf.
1: Dio disse, sia luce. E luce fu.

0: Van 2 tot en met 5 juni vond de vierdaagse Boksmeer plaats. Oud en jong wandelden 4 dagen door de regio. Het evenement was een succes, ondanks het weer, en wordt alleen maar populairder.
1: We zijn heel erg trots, want wij, dat we aan het groeien waren, dat wisten we. Maar ondanks het weer, want we hebben deze week niet zo heel geweldig weer gehad, zitten we aan 2020 wandelaars op dit moment. Dat is een record. Ja, we hebben, ik denk een anderhalf uur geleden hebben we onze 2000ste wandelaar ingeschreven. En dat is voor ons de vierdaagse gewoon echt een record. Volgend jaar zaten we op 1800 deelnemers. Ja, we zijn nu dus al met 220 deelnemers gestegen. Het wordt alleen maar groter. We hebben jeugdige wandelaars, hè, van in kinderwagen, slapend in bolderkarren, tot aan oudere deelnemers. En de kinderen lopen voornamelijk vanuit voornamelijk de 5 en de 10 kilometer. Ook zijn er kinderen die aan het trainen zijn voor de Nijmeegse Vierdaagse, waarbij ze dus 15, 20, 25 lopen. En we hebben ook de volwassen deelnemers die gewoon iedere dag gewoon 4 dagen lopen. En veelal ook aan het trainen zijn voor de Vierdaagse van Nijmegen. Daarnaast hebben wij een 50-tal vrijwilligers. En die bestaan uit mensen die op het startbureau hun hulp bieden. En verkeersregelaars, mensen die buiten op de route staan voor de tractatie en de drinkposten, knipposten. En we hebben opbouwers, routepeilers. Er zijn mensen achter de schermen die je eigenlijk nooit overdag ziet, maar die wel in alle vroegte en in de late uren de pijlen weer ophangen en ook weer afhalen. Dit jaar hebben we een nieuw onderdeel toegevoegd aan de Vierdaagse en is onze mascotte. Mascotte Boxy de Bok. En hij wordt ontzettend goed ontvangen. In die zin, hij is geliefd onder de kindjes. Ja, ze kennen allemaal inmiddels Boxy de Bok. En ja goed, met Boxy hopen wij Boksmeer nog beter op die landkaart te zetten van Nederland.
2: Het is zomer in het Land van Kuik. Omroep Land van Kuik.

0: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
2: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
3: Klusbedrijf JSW.
4: Klusbedrijf JSW.
3: De nummer 1 in Ecoland.
4: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
3: Klusbedrijf JSW.
5: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
4: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Nederlanders gooien thuis steeds minder voedsel weg. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Voedingscentrum. Vorig jaar bedroeg de verspilling gemiddeld 25,5 kilo per persoon, een daling ten opzichte van 33,4 in 2022. De totale vermindering sinds 2015 is hiermee bijna 30%. Het Openbaar Ministerie in Frankrijk verlengt de hechtenis van de Franse zanger Patrick Bruel met 24 uur. De zanger van 67 wordt sinds maandagochtend verhoord in een onderzoek naar seksueel geweld met 13 mogelijke slachtoffers. Bruel ontkent de beschuldigingen en verleent medewerking aan het lopende Franse onderzoek. Minister Mirjam Sterk erkent dat excuses voor misstanden in gesloten jeugdzorg veel te lang uitblijven. Ervaringsdeskundige Jason Bugwanders constateerde vorig jaar dat aanbevelingen uit zijn rapport grotendeels niet zijn uitgevoerd en gedupeerden nog steeds wachten op erkenning en hulp. Het kabinet reserveerde 12 miljoen euro voor herstel. Sterk belooft zeer binnenkort meer informatie over de uitvoering. Het herstel van de Nederlandse zoetwaternatuur stagneert. Het aantal vissen en libellen neemt af, terwijl droogte, vervuiling en invasieve soorten schade aanrichten. Milieuorganisaties stellen vast dat de vooruitgang omgeslagen is in achteruitgang. Droogte in 2018, 19 en 2025 verwoestte veel leefgebied. Het weer nog. Vanmiddag en vroegavond groeien de wolken regionaal uit tot buien, met name in het midden en zuiden van het land. Lokaal zijn ook onweersbuien mogelijk, ook windstoten. Een stevige westenwind staat bovenlands matig, maar in de kustprovincies vrij krachtig.
2: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
3: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
4: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er Autobedrijf Custers. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
5: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
6: Ja.
7: Ja.
6: Ja.
5: Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
4: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.

0: Rijthofplein in Vierlingsbeek. En als altijd kom je gratis binnen! Kom je ook!
1: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar de expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.
2: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1 op 1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. hondentrimsalonbikkel&co.nl.
1: OptiCool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
3: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Zondag 21 juni staat in Oplo de zesde editie van Oplo Wandelt op het programma. De wandeltocht start vanaf de Graancirkel aan de Blauwstraat 7C en deelnemers kunnen tussen 7 en 2 vertrekken. Er zijn afwisselende routes van 10, 20, 30 en 40 kilometer uitgezet, voornamelijk over onverharde paden. Wie een extra uitdaging zoekt, kan zelfs 50 kilometer wandelen door een extra lus aan de route toe te voegen. De tocht is volledig bepeild en vormt een uitstekende voorbereiding op de Nijmeegse Vierdaagse. Een mooie dag voor liefhebbers van wandelen en natuur. Op zaterdag 20 juni verandert het Julianaplein in Gassel opnieuw in een openluchtpodium voor liefhebbers van rockmuziek. De achtste editie van Rock in Gassel begint om 19:30 en duurt tot ongeveer 21:30. Het evenement heeft in de regio inmiddels een uitstekende reputatie opgebouwd dankzij de gezellige sfeer, betaalbare prijzen en een gevarieerd programma met live muziek. Bezoekers kunnen genieten van stevige rockklanken in een ontspannen dorpssfeer. Een ideale avond uit voor muziekliefhebbers uit de hele regio.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van den Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Een kolonne van meer dan 80 jaar oude Opel Oldtimers trok afgelopen zaterdag door Boxmeer en Kuik tijdens het Opel Classic treffen. Leden van de Opel Oldtimer Club toonden historische modellen, waaronder een Opel Spitzkühler uit 1921. Het evenement benadrukt het belang van het zichtbaar en rijdend houden van klassiekers. Een ongeval met 3 auto's en een motor vond maandagmiddag plaats op de N264 bij de kruising met de Schijwolweg. De motorrijder is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De N264 was volledig afgesloten voor verkeer tijdens de afhandeling van het incident. Verdere details zijn niet bekend. Wiel Peters is op zondag 7 juni koning geworden van het Sint-Antoniusgilde in Sint-Antonis. Tijdens het koningsschieten op de Brink schoot hij de vogel naar beneden en vormt nu samen met koningin Corrie het koningspaar. Dit jaar viert het gilde zijn 450-jarig bestaan met een gildedag op 13 september. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanmiddag en vroege avond groeien de wolken regionaal uit tot buien, met name in het midden en zuiden van het land. Lokaal zijn ook onweersbuien mogelijk, ook windstoten. Een stevige westenwind staat bovenlands matig, maar in de kustprovincies vrij krachtig.

I've been reading, stories I've been told.

0: In de laatste minuten van de wedstrijd trekken de hockeyheren van Boksmeer aan het langste eind. In de laatste minuten maken ze 2 doelpunten en staat er 3-1 op het scorebord. Promotie naar de derde klasse. De wedstrijd tussen Boksmeer en MOP gewonnen met 3-1. Je hebt het wel spannend gemaakt, Ben.
1: Het was gruwelijk spannend. We hebben onze hele tactiek aangepast op MOP. Alles behalve mooi hockey laten zien. En dat je dan in de laatste 5 minuten eerst zelf nog de bevrijdende 2-1 mag maken. En daarna de verlossende 3-1. Waardoor je hier met een vol sportpark promotie mag vieren. En misschien nog het kampioenschap zometeen en anders volgende week. Is echt fantastisch.
0: Ja, het 1-0 komen jullie voor. Verdiend.
1: Ja, ik denk dat wij speelden echt op de counter. MOP creëerde vrij weinig. Komen goed 1-0 voor. En je merkt daarna dat zij er gewoon totaal niet doorkomen. Maar wij creëren ook niet bijster veel. Het blijft een goede ploeg, ook in de omschakeling. Technische jongens. Dus die 1-1, daar moet je altijd voor waken. En die viel dus ook. Ook omdat wij zelf niet eerder de 2-0 maakten en onszelf daarmee belonen. Maar dat je zo dan op karakter, echt op de laatste meters van iedereen, een toch rode streep trekt, is echt fantastisch.
0: Ja, geweldig, die laatste minuten. Hè? Want ja, ik had hem niet meer verwacht.
1: Nee, ja, ik eerlijk gezegd ook niet. Maar je weet ook dat er nog steeds altijd al ruimtes komen. We hebben snelle jongens. En dat we dan 2 keer ook in de counter maken, is echt fantastisch.
0: Nu winst, dat betekent zonder meer promotie. En ja, nu is het afwachten wat Son heeft gemaakt. Maar stel je voor, Son wint, dan kunnen die het volgende week afmaken, toch?
1: Ja, als Son heeft gewonnen, dan kunnen we volgende week aan een gelijkspel genoeg. Tegen de nummer 1 en laatste, waar we vorige keer 9-0 van hebben gewonnen. Ze dus moeten niet op de zaken vooruit lopen, maar dat moet goed komen. Helaas uit, maar dan gaan we daarna met het feest naar Boksmeer toe halen.
0: Want Son die heeft zijn laatste wedstrijd na vandaag gespeeld. Is het een beetje gek, eigenlijk?
1: Ja, dat is eigenlijk wel gek. Dat krijgen we omdat er één tegenstander voor het begin van de competitie zich er tussenuit trok. Waardoor we allemaal een vrij weekend hebben. Son is dan net pech dat het laatste weekend is. Dus die moeten volgende week gaan afwachten. En wij hebben het in eigen hand. Dus dat is echt fantastisch.
0: Volgend jaar dus derde klasse. Met of zonder coach?
1: Met of zonder coach. We gaan hoe dan ook de derde klasse in. Als we het zelf moeten doen, gaan we het weer zelf doen. Mocht de TSC tijdens de commissie een coach vinden, dan is het natuurlijk ook fantastisch. Maar ik denk dat we vandaag hebben laten zien tegen een goede tegenstander met 2 coaches volgens mij. We kijken of we er eentje kunnen lenen. Dat we niet eens per se nodig hebben, omdat we het echt samen doen.
0: Geniet ervan, van deze overwinning en van de promotie en hopelijk ook van het kampioenschap.
1: Dankjewel, gaan we doen.
0: Ben Pieper van de hockeyheren van MHC Boksmeer. De 3-1-zege op MOP levert de ploeg promotie op naar de derde klasse. Volgende week volgt de ontknoping van het seizoen. Wint Boksmeer van Geelse Rijen, dan is ook het kampioenschap binnen.
2: Bij Omroep Land van Kuik hoor je deze classics en hits.

0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.
1: Soms hoor je een stem op de radio waarvan je denkt, hoe kan dit uit een 19-jarige komen? Shanna Spyro is de naam en ze is hard op weg om de muziekwereld op zijn kop te zetten. Vergeet de filters, vergeet de pracht en praal. Dit nummer is een eerlijke schreeuw om echte liefde in een wereld die soms een beetje te veel om de buitenkant draait. Dit is soulful, dit is rauw, dit is een stem die je niet meer gaat vergeten. Zet hem wat harder, want hier is de waanzinnige Shanna Spyro met Material Lover.
0: En dit is nieuw op Omroep Land van Kuik.

0: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht, 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen, wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail, Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
2: Soms ben je gewoon weer aan het werk, terwijl van binnen alles anders voelt. Verlies van een dierbare, een scheiding, veranderende gezondheid of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij jarencoaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en weer richting te vinden. Zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
3: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
4: Dit is het nieuws. Goedemiddag. De Keniaanse politie heeft vandaag traangas ingezet tegen demonstranten in de stad Nanyuki. Ze protesteren tegen de bouw van een Amerikaans quarantainecentrum voor mensen die mogelijk zijn blootgesteld aan ebola. Eerder vielen bij protesten al 2 doden. Tegenstanders vrezen gezondheidsrisico's. De regeringen van Kenia en de Verenigde Staten blijven achter de plannen staan. In Vriezenveen mogen agenten vanavond preventief fouilleren tijdens een demonstratie tegen een mogelijke asielopvang. De gemeente Twente-Rand heeft het gebied rond het gemeentehuis aangewezen als veiligheidsrisicogebied na ongeregeldheden vorige week. Toen moest de mobiele eenheid ingrijpen nadat betogers met stenen en vuurwerk hadden gegooid. Nederlanders gooien steeds minder eten weg. Vorig jaar belandde gemiddeld 25,5 kilo voedsel per persoon in de afvalbak. Bijna 30% minder dan in 2015. Toch wordt nog altijd zo'n 7% van het gekochte eten niet opgegeten. Goed voor ongeveer 100 euro per persoon per jaar. Het voedingscentrum zegt dat kleine aanpassingen verspilling verder kunnen verminderen. En minister Mirjam Sterk erkent dat excuses voor de misstanden in gesloten jeugdzorg veel te lang uitblijven. Ervaringsdeskundige Jason Boekwandas constateerde vorig jaar dat aanbevelingen uit zijn rapport grotendeels niet zijn uitgevoerd en gedupeerden nog steeds wachten op erkenning en hulp. Het kabinet reserveerde 12 miljoen euro voor herstel. Sterk belooft zeer binnenkort meer informatie over de uitvoering. Het weer nog wisselvallig en af en toe een bui. Daarbij kan ook onweer en hagel voorkomen en windstoten. Het KNMI heeft voor vanmiddag code geel afgegeven. Er staat een matige tot aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind en het wordt maximaal 15 tot 18 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
5: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dier en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
6: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen. Beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485 312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
7: Dabri Techniek, vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabri Techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Install Q erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabri Techniek in Kuik. DabriTechniek.nl.
3: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Omroep Land van Kuik heeft nu een eigen app. Download hem nu via Google Play of de App Store. En geniet van je favoriete programma's. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op zaterdag 20 juni opent de nostalgische ecotuin De Buitenkamer in Gassel haar poorten voor bezoekers. Van 10 tot 5 kan iedereen genieten van deze bijzondere tuin aan het Julianaplein. De tuin is ontworpen door tuinontwerper Marion Vermeulen en bevat oude fruitrassen, een moestuin en talloze eetbare planten. Er wordt volledig ecologisch getuinierd waarbij mens en natuur centraal staan. Kinderen kunnen op ontdekkingstocht naar insecten en kleine dieren, terwijl volwassenen deelnemen aan rondleidingen over planten, biodiversiteit en duurzaam tuinieren. Donderdagavond 18 juni wordt in Theater De Weijer in Boksmeer de natuurdocumentaire Een Duurzaam Duel vertoond. De voorstelling begint om 8:15 en duurt ongeveer een uur. De film laat zien hoe mens en natuur samenleven binnen de gemeente Land van Kuik en brengt zowel de schoonheid van het landschap als de uitdagingen voor de toekomst in beeld. De documentaire is tot stand gekomen in samenwerking tussen de gemeente Land van Kuik en Brabants Landschap. Een interessante avond voor iedereen die betrokken is bij natuur, milieu en duurzaamheid.
1: Wil jij altijd op de hoogte blijven en niks missen? Check voor het laatste nieuws onze website. Omroeplvc.nl. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Stichting Oog voor de Streek sluit per 26 juni de dagbestedinglocatie in Grave, omdat het niet is gelukt voldoende jongeren met een visuele beperking aan te trekken. 10 jongeren moeten een nieuwe plek vinden en 5 zorgmedewerkers verliezen hun baan. De stichting bedankt alle betrokkenen voor hun steun. Een kolonne van meer dan 80 jaar oude Opel Oldtimers trok afgelopen zaterdag door Boksmeer en Kuik tijdens het Opel Classic treffen. Leden van de Opel Oldtimer Club toonden historische modellen, waaronder een Opel Spitzkühler uit 1921. Het evenement benadrukte het belang van het zichtbaar houden van klassiekers en persoonlijke verhalen achter de voertuigen. Wiel Peters is op zondag 7 juni koning geworden van het Sint-Antonius-gilde in Sint-Antonis. Tijdens het koningsschieten op de Brink schoot hij de vogel naar beneden en vormt nu samen met koningin Corrie het koningspaar. Dit jaar viert het gilde zijn 450-jarig bestaan met een gildedag op 13 september. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Wisselvallig en af en toe een bui. Daarbij kan ook onweer en hagel voorkomen en windstoten. Het KNMI heeft voor vanmiddag code geel afgegeven. Er staat een matige tot aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind en het wordt maximaal 15 tot 18 graden.
3: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio. Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat. Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal. Dichterbij dan je denkt.
4: Het is een van de meest eerlijke stemmen van dit moment. Louis Capaldi is terug met zijn nieuwe single Stay Love, dat hij voor het eerst speelde tussen de jagende reizigers op het station van New York en de wereld stond heel even stil. Het is een openhartig verzoek aan de mensen die het dichtst bij hem staan. Blijf bij me als het donker wordt. Geen toeters, geen bellen, maar gewoon Louis aan zijn piano, precies zoals we hem het liefste horen.
3: Nieuwe muziek. Nu op Omroep Land van Kuik.

0: Afgelopen zaterdag konden liefhebbers genieten van oldtimers ouder dan 80 jaar. Dit in het kader van het jaarlijkse Opel Classic Treffen. Bij de voormalige locatie van Auto Jette in Boksmeer verzamelden zich de prachtigste oude auto's voor een bijzondere rit naar de huidige vestiging in Kuik en weer terug. Organisator Dick Jette vertelt daarover aan verslaggever Robert Kooijmans.
1: Ja, die klassiekers die horen natuurlijk de weg op te rijden. En die moeten rondrijden en het publiek moet ervan kunnen genieten. En dat doen we hier. Er lopen hier auto's tussen die al meer dan 100 jaar oud zijn. En het is een feest en een lust voor het oog. De oudste auto die meerijdt, dat is een deelnemer uit België. Dat is een zogenaamde Opel Spitzkühler uit 1921. Een monument van een auto. Maar er rijden ook modellen mee van 1925 tot 1940 en toe. Eigenlijk is het prachtig om te zien dat de auto's zich eigenlijk in al die jaren eigenlijk nauwelijks geëvolueerd hebben. Hè? Want we hebben nog steeds vier wielen en een stuur. Er zijn heel veel ditjes en datjes bijgekomen om het rijden veiliger en comfortabeler te maken. Maar de basis van de automobiel is al die tijd ongewijzigd. En dat is wat we hier eigenlijk toch mooi zien.
2: Wat is jouw lievelingsauto uit je eigen collectie?
1: Ik denk toch wel de Opel Kapitein Cabriolet uit 1939. Dat is een auto die heeft veel voor me betekend. Toen ik nog jong was heb ik die mee mogen helpen met de restauratie van die auto. Ik ben erin getrouwd. We hebben daar bijzondere avonturen mee beleefd. Die auto die volgt me op mijn levenspad. Dus dat is wel een grote lieveling, ja.
3: Het meest actuele nieuws uit de regio binnen handbereik. Download nu onze app via Google Play of de App Store. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

op de uitzending. App nu naar de studio. 0485 381 777. Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.

0: op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
1: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie, jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
2: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
3: Hey vissersmaat of fietsliefhebber, kom naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras, volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat, met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort, vlakbij Boksmeer.
4: Omroep Land van Kuik.
5: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
6: Dit is het nieuws. Goedemiddag. Het dodental door de zware aardbeving in de Filipijnen is opgelopen tot zeker 37. Ook raakten meer dan 400 mensen gewond en worden er nog mensen vermist. Meer dan 20.000 mensen moesten hun huis verlaten. Vooral op het eiland Mindanao is de schade groot. In het puin wordt door hulpdiensten nog steeds gezocht naar slachtoffers. Ride van Taghi heeft twee nieuwe advocaten. Het gerechtshof in Amsterdam heeft bevestigd dat Ronald van der Horst en Aniek Slijters hem gaan bijstaan in het hoge beroep in het Marengo-proces. Taghi zat ruim een jaar zonder vaste verdediging na de aanhouding van zijn vorige advocaat Vito Chukrula. De Keniaanse politie heeft vandaag traangas ingezet tegen demonstranten in de stad Nanyuki. Ze protesteren tegen de bouw van een Amerikaans quarantainecentrum voor mensen die mogelijk zijn blootgesteld aan ebola. Eerder vielen bij protesten al 2 doden. Tegenstanders vrezen gezondheidsrisico's. De regeringen van Kenia en de Verenigde Staten blijven achter de plannen staan. Nederlanders gooien steeds minder eten weg. Vorig jaar belandde gemiddeld 25,5 kilo voedsel per persoon in de afvalbak. Bijna 30% minder dan in 2015. Toch wordt nog altijd zo'n 7% van het gekochte eten niet opgegeten. Goed voor ongeveer 100 euro per persoon per jaar. Het voedingscentrum zegt dat kleine aanpassingen verspilling verder kunnen verminderen. Het weer nog wisselvallig en af en toe een bui. Daarbij kan ook onweer en hagel voorkomen en windstoten. Het KNMI heeft voor vanmiddag code geel afgegeven. Er staat een matige tot aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind en het wordt maximaal 15 tot 18 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.

0: Vrijthofplein in Vierlingsbeek. En als altijd kom je gratis binnen. Kom je ook!
1: Kom ook op woensdag 29 juli naar de grootste en gezelligste vakantiejaarmarkt van Noordoost-Brabant in en om het centrum van Mil. Op een parcours van zo'n 2 kilometer vindt u van 10 tot 6 uur vele marktkramen. Verkoopwagens, terrasjes en muziek en entertainment voor het hele gezin. De vakantiejaarmarkt op woensdag 29 juli is gratis toegankelijk en ook parkeren is gratis. Come along and have a look. You'll be surprised. www.vakantiejaarmarkt.nl.
2: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijskwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf. Zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
3: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar dé expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.
2: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
4: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
3: OptiCool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
5: Omroep Land van Kuik. Dichter

0: Omroepland van Kuik.
1: Agenda.
2: Op zaterdag 20 juni verandert het Julianaplein in Gassel opnieuw in een openluchtpodium voor liefhebbers van rockmuziek. De 8e editie van Rock in Gassel begint om 19:30 en duurt tot ongeveer 21:30. Het evenement heeft in de regio inmiddels een uitstekende reputatie opgebouwd dankzij de gezellige sfeer, betaalbare prijzen en een gevarieerd programma met live muziek. Bezoekers kunnen genieten van stevige rockklanken in een ontspannen dorpssfeer. Een ideale avond uit voor muziekliefhebbers uit de hele regio. Wie graag een bordspel, kaartspel of strategisch spel speelt, kan op zaterdag 20 juni terecht bij De Wester aan de Havikstraat in Mil. Van 1 tot 5 staat daar een gezellige spelletjesmiddag op het programma. Er zijn verschillende spelen aanwezig, maar bezoekers mogen ook hun eigen favoriete spel meenemen. Vrienden, familieleden en andere spelletjesliefhebbers zijn van harte welkom om mee te doen. Reserveren is niet nodig en de toegang is gratis. Een leuke gelegenheid om samen een ontspannen middag door te brengen.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Stichting Oog voor de Streek sluit per 26 juni de dagbestedinglocatie in Grave, omdat het niet is gelukt voldoende jongeren met een visuele beperking aan te trekken. 10 jongeren moeten een nieuwe plek vinden en 5 zorgmedewerkers verliezen hun baan. De stichting bedankt alle betrokkenen voor hun steun. Een kolonne van meer dan 80 jaar oude Opel Oldtimers trok afgelopen zaterdag door Boksmeer en Kuik tijdens het Opel Classic treffen. Leden van de Opel Oldtimer Club toonden historische modellen, waaronder een Opel Spitzkühler uit 1921. Het evenement benadrukte het belang van het zichtbaar houden van klassiekers en persoonlijke verhalen achter de voertuigen. Wiel Peters is op zondag 7 juni koning geworden van het Sint-Antonius-gilde in Sint-Antonis. Tijdens het koningsschieten op de Brink schoot hij de vogel naar beneden en vormt nu samen met koningin Corrie het koningspaar. Dit jaar viert het gilde zijn 450-jarig bestaan met een gildedag op 13 september. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Wisselvallig en af en toe een bui. Daarbij kan ook onweer en hagel voorkomen en windstoten. Het KNMI heeft voor vanmiddag code geel afgegeven. Er staat een matige tot aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind en het wordt maximaal 15 tot 18 graden.
0: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: 2 tot en met 5 juni vond de vierdaagse Boksmeer plaats. Oud en jong wandelden 4 dagen door de regio. Het evenement was een succes, ondanks het weer, en wordt alleen maar populairder.
1: We zijn heel erg trots, want wij, dat we aan het groeien waren, dat wisten we. Maar ondanks het weer, want we hebben deze week niet zo heel geweldig weer gehad, zitten we aan 2020 wandelaars op dit moment. Dat is een record. Ja, we hebben, ik denk een anderhalf uur geleden hebben we onze 2000ste wandelaar ingeschreven. En dat is voor ons de vierdaagse gewoon echt een record. Vorig jaar zaten we op 1800 deelnemers. Ja, we zijn nu dus al met 220 deelnemers gestegen. Het wordt alleen maar groter. We hebben jeugdige wandelaars, hè, van in kinderwagen, slapend in bolderkarren, tot aan oudere deelnemers. En de kinderen lopen voornamelijk vanuit voornamelijk de 5 en de 10 kilometer. Ook zijn er kinderen die aan het trainen zijn voor de Nijmeegse Vierdaagse, waarbij ze dus 15, 20, 25 lopen. En we hebben ook de volwassen deelnemers die gewoon iedere dag gewoon 4 dagen lopen. En veelal ook aan het trainen zijn voor de Vierdaagse van Nijmegen. Daarnaast hebben wij een 50-tal vrijwilligers. En die bestaan uit mensen die op het startbureau hun hulp bieden. En verkeersregelaars, mensen die buiten op de route staan voor de tractatie en de drinkposten. Knipposten en we hebben opbouwers, routepeilers. Er zijn mensen achter de schermen die je eigenlijk nooit overdag ziet, maar die wel in alle vroegte en in de late uren de pijlen weer ophangen en ook weer afhalen. Dit jaar hebben we een nieuw onderdeel toegevoegd aan de Vierdaagse en is onze mascotte. Mascotte Boksie de Bok. En hij wordt ontzettend goed ontvangen. In die zin, hij is geliefd onder de kindjes. Ja, ze kennen allemaal inmiddels Boksie de Bok. En ja goed, met Boksie hopen wij Boksmeer nog beter op die landkaart te zetten van Nederland.
2: Dichter bij de zomer dan je denkt.

0: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
2: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
3: Ja.
4: Ja.
2: Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je Socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
5: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. hondentrimsalonbikkel&co.nl.
6: Klusbedrijf JSW.
7: Klusbedrijf JSW.
6: De nummer 1 in Ecoland.
7: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huisenergie.

0: Soms ben je gewoon weer aan het werk, terwijl van binnen alles anders voelt. Verlies van een dierbare, een scheiding, veranderende gezondheid of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jarencoaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en weer richting te vinden. Zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
1: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedemiddag. Nederland blijft binnen de Europese Unie koploper in de illegale verwerking van cocaïne. Volgens het Europese drugsagentschap werden vorig jaar 24 van de 42 ontmantelde cocaïneverwerkingslocaties in Nederland gevonden. Nederland staat er ook bovenaan als het gaat om locaties waar heroïne en MDMA wordt verwerkt. Het agentschap waarschuwt ook dat steeds vaker jongeren worden ingezet voor smokkel en drugshandel. In de Japanse stad Utsunomiya is een beer gevangen na een dagenlange zoektocht. Gisteren werden bijna 100 scholen gesloten na meldingen van het dier. De beer van ongeveer 100 kilo werd uiteindelijk in een achtertuin gevonden en met een verdovingsgeweer uitgeschakeld. Vorig jaar waren er in Japan ruim 200 aanvallen door beren en vielen er 13 dodelijke slachtoffers. Het dodental door de zware aardbeving in de Filipijnen is opgelopen tot zeker 37. Ook raakten meer dan 400 mensen gewond en worden er nog mensen vermist. Meer dan 20.000 mensen moesten hun huis verlaten. Vooral op het eiland Mindanao is de schade groot. In het puin wordt door hulpdiensten nog steeds gezocht naar slachtoffers. De Keniaanse politie heeft vandaag traangas ingezet tegen demonstranten in de stad Nanyuki. Ze protesteren tegen de bouw van een Amerikaans quarantainecentrum voor mensen die mogelijk zijn blootgesteld aan ebola. Eerder vielen bij protesten al 2 doden. Tegenstanders vrezen gezondheidsrisico's. De regeringen van Kenia en de Verenigde Staten blijven achter de plannen staan. Het weer nog wisselvallig en af en toe een bui. Daarbij kan ook onweer en hagel voorkomen en windstoten. Het KNMI heeft voor vanmiddag code geel afgegeven. Er staat een matige tot aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind en het wordt maximaal 15 tot 18 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dier en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
3: Davritechniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Davritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installcu erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Davritechniek in Kuik. Davritechniek.nl.
4: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar ruimmakerspaardencoaching.nl.
5: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
6: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht, 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen, wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail, Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Roland van Kuik.
1: Agenda.
2: Wie graag een bordspel, kaartspel of strategisch spel speelt, kan op zaterdag 20 juni terecht bij de Wester aan de Havikstraat in Mil. Van 1 tot 5 staat daar een gezellige spelletjesmiddag op het programma. Er zijn verschillende spelen aanwezig, maar bezoekers mogen ook hun eigen favoriete spel meenemen. Vrienden, familieleden en andere spelletjesliefhebbers zijn van harte welkom om mee te doen. Reserveren is niet nodig en de toegang is gratis. Een leuke gelegenheid om samen een ontspannen middag door te brengen. In Ledenakker wordt op zaterdag 20 juni weer de populaire kinderkermis gehouden. Tussen 1 en 6 kunnen kinderen zich uitleven op diverse springkussens en attracties bij Den Berg aan de Dorpsraadlocatie. Met een vaste entreeprijs genieten kinderen de hele dag van volop spelplezier. Bij warm weer is er voldoende verkoeling aanwezig en ook voor ouders en begeleiders zijn er verfrissende versnaperingen verkrijgbaar. Als afsluiting van de dag staat bovendien een frietkraam klaar. Een gezellige familiedag voor jong en oud.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Stichting Oog voor de Streek sluit per 26 juni de dagbestedinglocatie in Graven, omdat het niet is gelukt voldoende jongeren met een visuele beperking aan te trekken. 10 jongeren moeten een nieuwe plek vinden en 5 zorgmedewerkers verliezen hun baan. De stichting bedankt alle betrokkenen voor hun steun. Een kolonne van meer dan 80 jaar oude Opel Oldtimers trok afgelopen zaterdag door Boksmeer en Kuik tijdens het Opel Classic treffen. Leden van de Opel Oldtimer Club toonden historische modellen, waaronder een Opel Spitzkühler uit 1921. Het evenement benadrukte het belang van het zichtbaar houden van klassiekers en persoonlijke verhalen achter de voertuigen. Wiel Peters is op zondag 7 juni koning geworden van het Sint-Antonius-gilde in Sint-Antonis. Tijdens het koningsschieten op de Brink schoot hij de vogel naar beneden en vormt nu samen met koningin Corrie het koningspaar. Dit jaar viert het gilde zijn 450-jarig bestaan met een gildedag op 13 september. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Wisselvallig en af en toe een bui. Daarbij kan ook onweer en hagel voorkomen en windstoten. Het KNMI heeft voor vanmiddag code geel afgegeven. Er staat een matige tot aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind en het wordt maximaal 15 tot 18 graden.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een korte file op de A16 van Rotterdam naar Breda. Voor Zevenbergenhoek staat een auto met pech. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Kijk elk uur naar de tv-programmering op Omroep Land van Kuik Televisie. Actueel nieuws en reportages uit uw eigen streek. De carousel wordt iedere uur herhaald, afgewisseld met het laatste nieuws vanuit onze gratis app. Ook op televisie zijn we dichterbij.

0: In de laatste minuten van de wedstrijd trekken de hockeyheren van Boksmeer aan het langste eind. In de laatste minuten maken ze 2 doelpunten en staat er 3-1 op het scorebord. Promotie naar de derde klasse. De wedstrijd tussen Boksmeer en MOP gewonnen met 3-1. Je hebt het wel spannend gemaakt, Ben.
1: Het was gruwelijk spannend. We hebben onze hele tactiek aangepast op MOP. Alles behalve mooi hockey laten zien. En dat je dan in de laatste 5 minuten eerst zelf nog de bevrijdende 2-1 mag maken. En daarna de verlossende 3-1. Waardoor je hier met een vol sportpark promotie mag vieren. En misschien nog het kampioenschap zometeen. En anders volgende week is echt fantastisch.
0: Ja, het 1-0 komen jullie voor. Verdiend.
1: Ja, ik denk dat wij speelden echt op de counter. MOP creëerde vrij weinig. Kom goed 1-0 voor. En je merkt daarna dat zij er gewoon totaal niet doorkomen. Maar wij creëren ook niet bijster veel. Het blijft een goede ploeg, ook in de omschakeling. Technische jongens. Dus die 1-1, daar moet je altijd voor waken. En die viel dus ook. Ook omdat wij zelf niet eerder de 2-0 maakten en onszelf daarmee belonen. Maar dat je zo dan op karakter, echt op de laatste meters van iedereen, een toch rode streep trekt, is echt fantastisch.
0: Ja, geweldig, die laatste minuten, hè? Want ja, ik had hem niet meer verwacht.
1: Nee, ja, ik eerlijk gezegd ook niet. Maar je weet ook dat er nog steeds altijd al ruimtes komen. We hebben snelle jongens. En dat we dan 2 keer ook in de counter maken, is echt fantastisch.
0: Nu winst, dat betekent zonder meer promotie. En ja, nu is het afwachten wat Son heeft gemaakt. Maar stel je voor, Son wint, dan kunnen die het volgende week afmaken, toch?
1: Ja, als Son nu heeft gewonnen, dan kunnen we volgende week aan een gelijkspel genoeg. Tegen de nummer 1 en laatste, waar we vorige keer 9-0 van hebben gewonnen. Ze moeten niet op de zaken vooruit lopen, maar dat moet goed komen. Helaas uit, maar dan gaan we daarna met het feest naar Boksmeer toe halen.
0: Want Son die heeft zijn laatste wedstrijd na vandaag gespeeld. Is het een beetje gek, eigenlijk?
1: Ja, dat is eigenlijk wel gek. Dat krijgen we omdat er één tegenstander voor het begin van de competitie zich er tussenuit trok. Waardoor we allemaal een vrij weekend hebben. Son is dan net pech dat het laatste weekend is. Dus die moeten volgende week gaan afwachten. En wij hebben het in eigen hand. Dus dat is echt fantastisch.
0: Volgend jaar dus derde klasse. Met of zonder coach?
1: Met of zonder coach. We gaan hoe dan ook de derde klasse in. Als we het zelf moeten doen, gaan we het weer zelf doen. Mocht de TSC tijdens de commissie een coach vinden, dan is het natuurlijk ook fantastisch. Maar ik denk dat we vandaag hebben laten zien tegen een goede tegenstander met 2 coaches volgens mij. We kijken of we er eentje kunnen lenen. Dat we niet eens per se nodig hebben, omdat we het echt samen doen.
0: Geniet ervan, van deze overwinning en van de promotie en hopelijk ook van het kampioenschap.
1: Dankjewel, gaan we doen.
0: Ben Pieper van de hockeyheren van MHC Boksmeer. De 3-1-zege op MOP levert de ploeg promotie op naar de derde klasse. Volgende week volgt de ontknoping van het seizoen. Wint Boksmeer van Geelse Rijen, dan is ook het kampioenschap binnen.
2: Dichterbij dan je denkt.
3: Het heeft ruim 10 jaar geduurd, maar de muzikale vriendschap tussen de koning van de dansscene en de grootste hitmachine ter wereld is eindelijk officieel verzilverd. Martin Garrix en Ed Sheeran vonden elkaar in een hotelkamer op Ibiza en het resultaat is een anthem dat gebouwd is voor de allergrootste stadions en de warmste festivalzomers. De akoestische gitaar ontmoet de dikke mainstage synth en geloof me, deze wil je de hele dag op herhaling zetten. En dat is ook meteen de titel. Repeat It.
2: En dit is nieuw op Omroep Land van Kaak.

0: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen Bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
2: Dichterbij dan je denkt.
3: Check onze website omroeplvc.nl.
4: Dit is het nieuws. Goedemiddag. De Europese Unie werkt aan een volgend sanctiepakket tegen Rusland, het 21ste. De sancties richten zich met name op de financiële sector. Zo is het plan om tientallen extra banken op de sanctielijst te zetten en transacties met een groot aantal instellingen te verbieden. Ook cryptoplatforms die sancties helpen omzeilen worden aangepakt. Het pakket moet de geldstromen naar Rusland verder beperken. In verband met de brandstichting bij een opvanglocatie voor jonge asielzoekers in Kadir en Keer is een minderjarige bewoner aangehouden. De brand brak gisteravond uit in het gebouw, waarna het volledig werd ontruimd. Niemand raakte gewond. De schade bleef beperkt en na ventilatie konden de bewoners later terugkeren. De politie onderzoekt nog de toedracht van de brand. Nederland blijft binnen de Europese Unie koploper in de illegale verwerking van cocaïne. Volgens het Europese drugsagentschap werden vorig jaar 24 van de 42 ontmantelde cocaïneverwerkingslocaties in Nederland gevonden. Nederland staat ook bovenaan als het gaat om locaties waar heroïne en MDMA wordt verwerkt. Het agentschap waarschuwt ook dat steeds vaker jongeren worden ingezet voor smokkel en drugshandel. Het dodental door de zware aardbeving in de Filipijnen is opgelopen tot zeker 37. Ook raakten meer dan 400 mensen gewond en worden er nog mensen vermist. Meer dan 20.000 mensen moesten hun huis verlaten. Vooral op het eiland Mindanao is de schade groot. In het puin wordt door hulpdiensten nog steeds gezocht naar slachtoffers. Het weer nog wisselvallig en af en toe een bui. Daarbij kan ook onweer en hagel voorkomen en windstoten. Het KNMI heeft voor vanmiddag code geel afgegeven. Er staat een matige tot aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind en het wordt maximaal 15 tot 18 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
5: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Twee files die opvallen in het zuiden van het land. Beginnen de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen Maarhezen en Knoopend Leenderheide staat een auto in brand. Weg is zelfs dicht. Verkeer richting Eindhoven kan omrijden via Venlo over de A73 en de A67. En de A16 Rotterdam-Breda voor Zevenbergshoek 9 kilometer met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er Autobedrijf Custers. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
7: Hey vissersmaat of fietsliefhebber. Kom naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras, volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat, met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort, vlakbij Boksmeer.
6: Ik rij graag veilig, daarom kies ik voor Autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek, de dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
3: Omroep Land van Kuik, dichterbij dan je denkt.

0: Roland van Kuik.
1: Agenda.
2: Tijdens de Nationale Archeologiedagen openen Museum het Petershuis, de Archeologiekelder en Stichting Erfgoed Gennep op zaterdag 20 en zondag 21 juni hun deuren voor het publiek. Beide dagen zijn bezoekers welkom van 11 tot half 5 aan de Nierstraat in Gennep. Vooral jonge bezoekers kunnen zelf ervaren hoe het is om archeoloog te zijn. Door verschillende activiteiten maken zij kennis met opgraven, onderzoeken en het ontdekken van historische vondsten. Een leerzaam en interactief evenement voor het hele gezin. Op zaterdag 20 juni opent de nostalgische ecotuin De Buitenkamer in Gassel haar poorten voor bezoekers. Van 10 tot 5 kan iedereen genieten van deze bijzondere tuin aan het Julianaplein. De tuin is ontworpen door tuinontwerper Marion Vermeulen en bevat oude fruitrassen, een moestuin en talloze eetbare planten. Er wordt volledig ecologisch getuinierd waarbij mens en natuur centraal staan. Kinderen kunnen op ontdekkingstocht naar insecten en kleine dieren, terwijl volwassenen deelnemen aan rondleidingen over planten, biodiversiteit en duurzaam tuinieren.
1: Dit is de zomer. De zomer op

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. DJ Neville uit Kuik moet de openingsceremonie van de Special Olympics om gezondheidsredenen missen. Collega Rachid, ook uit Kuik, neemt zijn plaats in. De ceremonie, een belangrijk onderdeel van het evenement, verwacht meer dan 3000 sporters en tienduizenden bezoekers. Rachid stapt op korte termijn in voor deze grote productie. Stichting Oog voor de Streek sluit per 26 juni de dagbestedingslocatie in Graven, omdat het niet is gelukt voldoende jongeren met een visuele beperking aan te trekken. 10 jongeren moeten een nieuwe plek vinden en 5 zorgmedewerkers verliezen hun baan. De stichting bedankt alle betrokkenen voor hun steun. Een kolonne van meer dan 80 jaar oude Opel Oldtimers trok afgelopen zaterdag door Boksmeer en Kuik tijdens het Opel Classic treffen. Leden van de Opel Oldtimer Club toonden historische modellen, waaronder een Opel Spitzkühler uit 1921. Het evenement benadrukte het belang van het zichtbaar houden van klassiekers en persoonlijke herinneringen aan voertuigen. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Wisselvallig en af en toe een bui. Daarbij kan ook onweer en hagel voorkomen en windstoten. Het KNMI heeft voor vanmiddag code geel afgegeven. Er staat een matige tot aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind en het wordt maximaal 15 tot 18 graden.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Ook in het zuiden van het land wordt het voorzichtig aan wat drukker. Wat opvalt is de A2, Maastricht richting Eindhoven. Bij Knoopend Leenderheide staat een vrachtwagen in brand. Die is geblust, maar er wordt nu nog nageblust. De weg is ook nog altijd dicht. Verkeer richting Eindhoven kan omrijden via Venlo over de A73 en de A67. En verder nog opvallende vertraging op de A50 van Arnhem naar Eindhoven. Tussen Ewijk en Knoopend Paalgraven, 10 minuten op tijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Autorijden saai? Vergeet het maar. Want elke werkdag tussen 4 en 6 is Jan Deelen jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee voor onderweg. Luisteren dus. Afslag LVC. Elke werkdag van 4 tot 6.

Jan van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. Trinet en SNLR. Kanaal

0: Metzger. So als niemand anders kan.
1: Afgelopen zaterdag konden liefhebbers genieten van oldtimers ouder dan 80 jaar. Dit in het kader van het jaarlijkse Opel Classic Treffen. Bij de voormalige locatie van Autojette in Boksmeer verzamelden zich de prachtigste oude auto's voor een bijzondere rit naar de huidige vestiging in Kuik en weer terug. Organisator Dick Jette vertelt daarover aan verslaggever Robert Kooijmans.
2: Ja, die klassiekers die horen natuurlijk de weg op te rijden. En die moeten rondrijden en het publiek moet ervan kunnen genieten. En dat doen we hier. Er lopen hier auto's tussen die al meer dan 100 jaar oud zijn. En het is een feest en een lust voor het oog. De oudste auto die meerijdt, dat is een deelnemer uit België. Dat is een zogenaamde Opel Spitzkühler uit 1921. Een monument van een auto. Maar er rijden ook modellen mee van 1925 tot 1940 en toe. Eigenlijk is het prachtig om te zien dat de auto's zich eigenlijk in al die jaren eigenlijk nauwelijks geëvolueerd hebben. Hè? Want we hebben nog steeds vier wielen en een stuur. Er zijn heel veel ditjes en datjes bijgekomen om het rijden veiliger en comfortabeler te maken. Maar de basis van de automobiel is al die tijd ongewijzigd. En dat is wat we hier eigenlijk toch mooi zien.
3: Wat is jouw lievelingsauto uit je eigen collectie?
2: Ik denk toch wel de Opel Kapitein Cabriolet uit 1939. Dat is een auto die heeft veel voor me betekend. Toen ik nog jong was heb ik die mee mogen helpen met de restauratie van die auto. Ik ben erin getrouwd. We hebben daar bijzondere avonturen mee beleefd. Die auto die volgt me op mijn levenspad. Dus dat is wel een grote lieveling, ja.
4: Ook onderweg of op je draagbare radio. Omroep Land van Kuik. Wij zijn altijd dichterbij dan je denkt.

0: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
1: Soms ben je gewoon weer aan het werk, terwijl van binnen alles anders voelt. Verlies van een dierbare, een scheiding, veranderende gezondheid of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jaren Coaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en weer richting te vinden. Zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
2: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.

0: op het Vrijthofplein in Vierlingsbeek. En als altijd kom je gratis binnen! Kom je ook!
1: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
2: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen Bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
3: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
4: Omroep Land van Kuik.
5: Dichterbij dan je denkt.
6: Check onze website omroeplvc.nl.
7: Dit is het nieuws. Goedemiddag. Twee Nederlanders van 56 en 59 jaar oud zijn aangehouden in een groot Duits-Nederlands drugsonderzoek naar een internationale criminele organisatie. Die wordt verdacht van de import van cocaïne uit Brazilië en Colombia. In totaal zijn 3 verdachten opgepakt bij invallen in Nederland en Duitsland. Er zou tussen juni 2024 en januari dit jaar honderdduizenden kilo's aan cocaïne naar Europa zijn vervoerd. SOMI, een stichting die collectieve rechtszaken voert over digitale platforms en privacy, begint een zaak tegen Snapchat. Volgens de organisatie heeft het platform een verslavend ontwerp en maakt het onrechtmatig gebruikersprofielen voor gerichte advertenties aan, ook van minderjarigen. Er wordt een schadevergoeding geëist, 1000 euro voor jongeren en 750 euro voor volwassenen. De Europese Unie werkt aan een volgend sanctiepakket tegen Rusland, het 21ste. De sancties richten zich met name op de financiële sector. Zo is het plan om tientallen extra banken op de sanctielijst te zetten en transacties met een groot aantal instellingen te verbieden. Ook cryptoplatforms die sancties helpen omzeilen worden aangepakt. Het pakket moet de geldstromen naar Rusland verder beperken. Nederland blijft binnen de Europese Unie koploper in de illegale verwerking van cocaïne. Volgens het Europese drugsagentschap werden vorig jaar 24 van de 42 ontmantelde cocaïneverwerkingslocaties in Nederland gevonden. Nederland staat er ook bovenaan als het gaat om locaties waar heroïne en MDMA wordt verwerkt. Het agentschap waarschuwt ook dat steeds vaker jongeren worden ingezet voor smokkel en drugshandel. Het weer nog wisselvallig en af en toe een bui. Daarbij kan ook onweer en hagel voorkomen en windstoten. Het KNMI heeft voor vanmiddag code geel afgegeven. Er staat een matige tot aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind en het wordt maximaal 15 tot 18 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
8: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht, 1 op 1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad, Hondentrimsalon Bickel & Co.
9: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar de expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.
10: Kom ook op woensdag 29 juli naar de grootste en gezelligste vakantiejaarmarkt van Noordoost-Brabant in en om het centrum van Mil. Op een parcours van zo'n 2 kilometer vindt u van 10 tot 6 uur vele marktkramen, verkoopwagens, terrasjes en muziek en entertainment voor het hele gezin. De vakantiejaarmarkt op woensdag 29 juli is gratis toegankelijk en ook parkeren is gratis.
11: Come along and have a look.
10: www.vakantiejaarmarkt.nl.
9: OptiCool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
12: Hey, hey, hey. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.
13: Omroep Land van Kuik.
14: Afslag LVC.

0: man die toch wel mateloos populair is, kan je zeggen. Deze Harry Styles. Adore You heet deze plaat. Die is alweer een paar jaartjes uit. 2020 komt die alweer. Thank you, Harry, for being here and opening the show. Zoiets is dat, hè? Harry Styles. Ja, de man is zo populair zelfs dat afleveringen... Nee, dat zeg je verkeerd. Uitgaven van het Parool, waar die op een gegeven moment op de achterpagina een advertentie had staan. Gewoon per opbod verkocht worden via marktplaatsen en dat soort dingen. Dus de Harry Styles fans die gaan er lekker op, zeg maar. Dat. Nou, goedemiddag, welkom bij een nieuwe aflevering van Afslag LVC. Mijn naam is Jan Thebe. Tot aan de klok van 6 uur neem ik je mee van je werk naar huis toe. Of misschien wel andersom, van huis naar het werk. Hè. Het is maar net welke richting jij vandaag op moet. Nou, wat gaan we doen? We hebben de verkeersinformatie voor je. We kijken natuurlijk naar het streeknieuws. De agenda komt voorbij. We hebben de beurs om 6:10. En rond 5:10 gaan we het ook nog eventjes hebben over het WK-voetbal. Want ook in het land van Kuik, daar steekt die WK-koorts op. Daarover straks meer. Eerst even een beetje muziek. Welkom bij Afslag LVC.
1: Jan Thebe. Loodst je door de files. En snel naar huis. Dit is Afslag LVC.

0: Ja, het kan raar verkeren, hè? Ja, dat je op een gegeven moment iemand helemaal gek hebt gemaakt en dan achteraf denkt, shit, I hate that I made you love me. En dat was Ariana Grande, die zong erover. En daarvoor hadden we Cheryl Lee Ralph met In the Evening. Dan wordt ze een heel ander mens, zo zingt zij zelf. Goed, we gaan eventjes kijken naar de verkeerssituatie rondom het land van Kuik. Altijd fijn als je weer naar huis wilt, dat je een beetje weet hoe dat ervoor staat. Nou, op de A12 als volgt. 2 kilometer stilstaand verkeer tussen Knooppunt Oudijk en de grensovergang met Duitsland. En op de A50 is het al lekker druk. 10 kilometer maar liefst stilstaand verkeer tussen knooppunt Valburg en de Maasbrug. En op de A59 2 kilometer langzaam rijden tussen afrit Nuland en afrit Rosmalen-Oost. En 2 kilometer stilstaand verkeer tussen Rosmalen-Oost en knooppunt Hintham. En dat zijn ze voor nu.
1: Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.
2: Volg ons op Twitter, Facebook en Instagram. @omroeplvc.

Een enorme stem heeft deze toch wel vrij kleine zangeres. Nou ja, klein van stuk dan, want qua naam en qua hit gevoeligheid is het toch wel een grote Anastasia. En One Day in Your Life hoorde je. Ja, ik zei klein, ze is maar 1,57 meter namelijk. Hè. Ja, dan ben je toch niet zo heel erg groot. Hè. Ja, dan je kan ze er zo bovenop zetten, zeg maar. Goed, zometeen gaan we even kijken naar de agenda van het Land van Kuik. Eerst nog even terug naar Duitsland, naar een aantal heren die erover zingen dat ze graag altijd jong zouden willen blijven. Hier is Alphaville.

0: mijn favoriete bands uit de jaren 80, kan je wel zeggen. Alphaville hoorde je zojuist natuurlijk als Deutschland, jawohl, en Forever Young, zo heette deze plaat. En dat is ja, zonder twijfel een van hun meest bekende platen, dat dan weer wel. Zometeen Doe and Heaven, met, ja, dat is dus eigenlijk een cover van de nummer van Bryan Adams ook inderdaad. En Hans de Boy heb ik ook nog voor je klaarstaan, maar we gaan eerst even kijken in de agenda met je.
1: Omroep Land van Kuik.
2: Agenda. Op zaterdag 20 juni verandert het Julianaplein in Gassel opnieuw in een openluchtpodium voor liefhebbers van rockmuziek. De 8e editie van Rock in Gassel begint om 19:30 en duurt tot ongeveer 21:30. Het evenement heeft in de regio inmiddels een uitstekende reputatie opgebouwd dankzij de gezellige sfeer, betaalbare prijzen en een gevarieerd programma met live muziek. Bezoekers kunnen genieten van stevige rockklanken in een ontspannen dorpssfeer. Een ideale avond uit voor muziekliefhebbers uit de hele regio. Wie graag een bordspel, kaartspel of strategisch spel speelt, kan op zaterdag 20 juni terecht bij de Wester aan de Havikstraat in Mil. Van 1 tot 5 staat daar een gezellige spelletjesmiddag op het programma. Er zijn verschillende spelen aanwezig, maar bezoekers mogen ook hun eigen favoriete spel meenemen. Vrienden, familieleden en andere spelletjesliefhebbers zijn van harte welkom om mee te doen. Reserveren is niet nodig en de toegang is gratis. Een leuke gelegenheid om samen een ontspannen middag door te brengen.
3: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.

0: het weerbericht. Eerst gaan we het streeknieuws doen van 16:30.
1: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
2: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. DJ Neville uit Kuik moet de openingsceremonie van de Special Olympics om gezondheidsredenen missen. Collega Rachid, ook uit Kuik, neemt zijn plaats in. De ceremonie, een belangrijk onderdeel van het evenement, verwacht meer dan 3000 sporters en tienduizenden bezoekers. Rachid stapt op korte termijn in voor deze grote productie. Stichting Oog voor de Streek sluit per 26 juni de dagbestedingslocatie in Graven, omdat het niet is gelukt voldoende jongeren met een visuele beperking aan te trekken. 10 jongeren moeten een nieuwe plek vinden en 5 zorgmedewerkers verliezen hun baan. De stichting bedankt alle betrokkenen voor hun steun. Een kolonne van meer dan 80 jaar oude Opel Oldtimers trok afgelopen zaterdag door Boksmeer en Kuik tijdens het Opel Classic treffen. Leden van de Opel Oldtimer Club toonden historische modellen, waaronder een Opel Spitzkühler uit 1921. Het evenement benadrukte het belang van het zichtbaar houden van klassiekers en persoonlijke herinneringen aan voertuigen. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
3: Wisselvallig en af en toe een bui. Daarbij kan ook onweer en hagel voorkomen en windstoten. Het KNMI heeft voor vanmiddag code geel afgegeven. Er staat een matige tot aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind en het wordt maximaal 15 tot 18 graden.
0: En op de A12, dan gaan we dus naar het verkeer toe. Heb je 2 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Oudijk en de grensovergang met Duitsland. Op de A50 4 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Ewijk en de Maasbrug. En 6 kilometer langzaam rijden tussen knooppunt Valburg en knooppunt Ewijk. Eveneens 6 kilometer, maar dan stilstaand verkeer tussen afrit Veghel-Noord en afrit Sint-Oederode. Dan de A59, daar hebben we 5 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen afrit Nuland en knooppunt Hintham. En op de A73, daar heb je 2 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Ewijk en afrit Nijmegen.
4: Blijf altijd op de hoogte van het nieuws uit het Land van Kuik. Schrijf je in voor de gratis nieuwsbrief van Omroep Land van Kuik. En ontvang wekelijks de belangrijkste nieuws, verhalen en achtergronden in jouw mailbox. Het is heel eenvoudig. Ga naar omroeplvc.nl/nieuwsbrief en meld je aan.

90 ging het lekker met deze dame. Orlita Adams hoorde je zojuist op je radio. En I Never Knew Love Like This Before. Of eigenlijk heet die I Never Knew. Zo was het eigenlijk al voldoende, zeg maar. Goed, zometeen nog veel meer goede muziek. Zoals deze al inderdaad, van Kelly Marie. It Feels Like I'm In Love. Nou, dat is altijd heel prettig natuurlijk. En daar kan je ook een liedje over zingen. Dat is hartstikke leuk. Verder kijken we nog naar het verkeer in dit uur. En we gaan het ook nog eventjes hebben over de WK-koorts. Die nu toch ook wel in het land van Kuik begint op te steken. Dus hou je vast allemaal, mensen, aan je deurkozijnen en zo. Hier is Kelly Marie en Feels Like I'm In Love. Komt u maar.

0: Ja, je kent hem voornamelijk van On The Border en ook deze inderdaad, Year of the Cat. Je hebt geluisterd naar Al Stewart hier in afslag LVC. En daarmee komen we aan bij de verkeersinformatie hier in de show op de A12. Daar heb je 2 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Oud-Dijk en de grensovergang met Duitsland. En op de A50 daar heb je 7 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Ewijk en de Maasbrug. Dan de A59, daar heb je 2 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen afrit Nuland en Rosmalen-Oost. En op de A73, daar heb je 3 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen afrit Wijchen en afrit Nijmegen-Dukenburg. En nog eens 2 kilometer langzaam rijden tussen knooppunt Ewijk en afrit Nijmegen.
1: Wil jij altijd op de hoogte blijven en niks missen? Check voor het laatste nieuws onze website. Omroeplvc.nl. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: was een druk baasje, deze Chris Rea. Ja, was, moet ik ook zeggen natuurlijk, want helaas is deze man ook niet meer onder ons. Hij is ermee gestopt in het najaar van 2025 natuurlijk. Chris Rea hoorde je zojuist en was hij niet druk met het naar huis rijden voor de kerst, dan was hij wel bezig met het betuigen van de liefde aan zijn Josephine. Die plaat hoorde je zojuist. Je luistert naar Afslag LVC hier bij Omroep Land van Kuik. Elke werkdag van 4 tot 6 op de radio. En zoals je weet hebben we rond 10 voor 5 altijd een leuk item. Een informatief item. Een item wat te maken heeft met actualiteit of met de gevoelens die heersen in het land van Kuik. En dat kan ook gaan over de voetbalkoorts, de WK-koorts. Die begint ook echt de kop op te steken. Laten we gaan luisteren.
1: Donderdag 11 juni begint het WK voetbal. En ook in het land van Kuik begint de WK-koorts toe te slaan. Op verschillende plekken worden straten versierd met oranje of rood-wit-blauw. Dat geldt ook voor de Hulst in Kuik, waar ze er al helemaal klaar voor zijn om het Nederlands elftal van afstand toe te juichen. De karttrekker van het initiatief daar is Matthijs van den Berg. Verslaggever Robert Kooijmans had een leuk gesprek met hem.
2: Wij zijn er zeker klaar voor. Er zullen nog wel aanpassingen komen her en der, want zoveel huizen, zoveel meningen en we proberen juist iedereen te respecteren in de mening die ze over bepaalde dingen hebben. En dan komen we heel gauw op uit. Toen wij hier zijn komen wonen, toen was de insteek, de deur is open en de koffie is bruin. En wie hulp wil of vragen heeft, die kunnen ze stellen. En zo is dat gegroeid met één slinger naar twee slingers. Eén huis, twee huizen. En zo betrokken we de hele straat erbij. En eigenlijk elk eindtoernooi, een EK of een WK, proberen we de hele straat oranje te kleuren.
3: En tijdens wedstrijden kijken ook met z'n allen gezamenlijk, frikandellenpannen bij, alles.
2: Iedereen die wil, staat een huis ter beschikking, zeg maar, of de ruimte in de tuin. En dan gaan we zitten.
3: En de jongste is 4 en de oudste is 79.
2: Ja.
3: En alles doet mee.
2: En alles doet mee. En als iemand niet zou komen, wippen we nog wel eens langs met een borrelplankje of een borreltje. En dan gaan we er even bij zitten. En als dat nee is, is het ook goed. En is dat na 10 minuten, en dan gaan we weer terug naar de groep, zeg maar.
3: Ja, dat is toch mooi. Zeg, want de tuin staat open, die neemt dit mee, dan neemt de frikadellen mee, weer een ander neemt de toast mee. Dat is gewoon eenheid.
2: Nou ja, we hebben wel eens gehad dat iemand die had niks. Nou prima, en de ander had de kast vol, maar die was het einde van de dag ook gewoon leeg.
3: Ja. Hey, en wat zijn de verwachtingen, denken jullie?
2: We hebben een leuk stel voetballers, maar of we een leuk team hebben wat kan presteren met en voor elkaar, dus het harde werken, ja, daar ben ik bang voor. Als ik dan wel eens de andere landen zie met wat voor instelling ze voetballen ten opzichte van Nederland, ja, dan vind ik ze verwend. Dan willen ze geen stap harder lopen zoals het eigenlijk wel zou horen. Ik denk dat wij te veel terugvallen op het tiki-taki voetbal, want zolang wij de bal houden is de tegenstander niet gevaarlijk. Maar we zijn zelf ook niet gevaarlijk, want we kunnen tot aan de 16 komen en er gebeurt er niks.
3: En denk je dat we de poolfase wel doorkomen?
2: Ja, dat wel. Want je hoeft er maar één te winnen en dan ben je al in de volgende ronde.
3: Op een gegeven moment als het bloed gaat kriebelen en ze gaan steeds verder, dan wil je natuurlijk er naartoe. Je bent zelf een keer mee naar Zwitserland geweest. Makkelijk, je springt in de auto, je bent er. Maar met Amerika doe je dat eens.
2: Ja, want ik zag de prijzen wel, hoe duur een ticket was. Het vliegen, het verblijf en het toegangskaartje. En dan kunnen misschien wel op zo'n mooi fanplein staan, maar je mist wel heel veel dan. Want op televisie met de hele straat erbij kan je mooi 3 keer de herhaling kijken.
0: Dat zeker, ja. Zeker als je een mooie grote tv hebt. Dat is trouwens ook nog een goede tip, als je dan toch wilt genieten van het WK. Als je op dit moment ook toevallig toe bent aan een nieuwe tv, of aan een nieuwe koelkast, of aan een nieuwe airfryer of frietpan of zo, dan scan eventjes de prijzen van de diverse elektronica-zaken. Die hebben heel vaak rond het WK hebben ze aanbiedingen. En dan krijg je vaak best wel hoge kortingen voor een product wat toch de rest van het jaar weer duurder is. Tot zover deze pro-tip. En daarmee komen we toe aan het einde van deel 1 van Afslag LVC. Zometeen gaan we verder na het nieuws en de boodschappen van 5 uur neem ik je mee naar deel 2 van Afslag LVC met onder andere nog de beurs, het streeknieuws en nog een rondje agenda. Tot zo!
4: Wil jij altijd op de hoogte blijven en niks missen? Check voor het laatste nieuws onze website omroeplvc.nl. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
1: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dier en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huisenergie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
2: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen Bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
3: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
4: Ja.
5: Ja.
4: Ja.
3: Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.

0: Dit is het nieuws. Goedemiddag. Een grote groep westerse landen neemt maatregelen tegen extremistische kolonisten op de bezette westelijke Jordaan-oever. Het gaat onder andere om Frankrijk, Canada, Australië, Noorwegen, Nieuw-Zeeland en het Verenigd Koninkrijk. Er zijn sancties en inreisverboden ingesteld, onder meer tegen kolonisten en een Israëlische minister, vanwege geweld tegen Palestijnen en het financieren van extremistische organisaties. GroenLinks PvdA heet vanaf nu in de Tweede Kamer Progressief Nederland, kortweg PRO. Een meerderheid van de Kamerleden stemde in met de naamswijziging na positief advies van Kamervoorzitter Tom van Kampen en een oordeel van de Raad van State dat verwarring met lokale partijen onwaarschijnlijk is. Twee Nederlanders van 56 en 59 jaar oud zijn aangehouden in een groot Duits-Nederlands drugsonderzoek naar een internationale criminele organisatie. Die wordt verdacht van de import van cocaïne uit Brazilië en Colombia. In totaal zijn drie verdachten opgepakt bij invallen in Nederland en Duitsland. Er zou tussen juni 2024 en januari dit jaar honderdduizenden kilo's aan cocaïne naar Europa zijn vervoerd. De Europese Unie werkt aan een volgend sanctiepakket tegen Rusland, het 21ste. De sancties richten zich met name op de financiële sector. Zo is het plan om tientallen extra banken op de sanctielijst te zetten en transacties met een groot aantal instellingen te verbieden. Ook cryptoplatforms die sancties helpen omzeilen worden aangepakt. Het pakket moet de geldstromen naar Rusland verder beperken. En dan het weer. Eerst nog regen met mogelijk onweer, hagel en windstoten. Maar later vanavond zijn er opklaringen. Vannacht weinig wind en 8 tot 11 graden. Morgen eerst droog, maar daarna ook weer buien. Het wordt morgen 14 tot 17 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ja, de avondspits is in onze regio ook in volle gang. De meeste files zijn gelukkig dagelijks en hebben niet al te veel vertraging. De meeste oponthoud op de volgende wegen. De A4 Amsterdam richting Den Haag voor Roelofarendsveen 10 minuten vertraging. De A4 Amsterdam-Rotterdam voor Den Haag-Zuid 20 minuten extra reistijd. Verder valt op de A20 of Knooppunt in Gouda voor Moordrecht een kleine 10 minuten vertraging ook. De N207 Hillegom-Alphen aan de Rijn voor Nieuwveen 5 minuten extra reistijd. En tenslotte de N209 Hazenswoude richting Rotterdam voor Hazenswoude-Dorp zet 3 kilometer file. En dat kost je 10 minuten extra. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht. 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen. Wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail. Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
3: Soms ben je gewoon weer aan het werk, terwijl van binnen alles anders voelt. Verlies van een dierbare, een scheiding, veranderende gezondheid of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jaren Coaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en weer richting te vinden, zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
4: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
5: Gelukkig is er autobedrijf Custers. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
6: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
7: Ik rijd graag veilig. Daarom kies ik voor autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B.
5: Gelukkig is er autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
8: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar ruimmakerspaardencoaching.nl.
9: Davritechniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Davritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Install Q-erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Davritechniek in Kuik. Davritechniek.nl.
10: Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.
11: Omroep Land van Kuik.
10: Rij voorzichtig en neem de juiste afslag. Afslag LVC.

0: is om, terwijl je naar huis aan het rijden bent, nog een dansje te doen in de auto. Dat weet ik niet. Misschien kun je nog even op je werkplek dansen, omdat je naar huis mag. Dat is misschien wel leuk. Let's Dance, hoorde je. En die was afkomstig van onze vriend David Bowie, natuurlijk. Nou, goedemiddag en welkom in het tweede deel van Afslag LVC. We gaan nog een uurtje er tegenaan. Dus als je nog onderweg moet vanaf jouw werk naar huis toe of vice versa, dan ga ik je daar mooi mee helpen. Hè? En dan gaan we zo meteen even samen kijken nog naar de verkeersinformatie. We kijken in de agenda. We hebben de beursnieuws. Het beursnieuws hebben we nog rond 17:50 zo'n beetje. Het streeknieuws hebben we ook nog. En heel veel goede muziek voor je onderweg. Zoals deze van Shaka Tak, Mr. Manic en Sister Cool. Ik zou zeggen, welkom in deel 2.
1: Jan Beben. Loodst je door de files. En snel naar huis. Dit is Afslag LVC.
2: Als ik wist dat jij zou komen, had ik de hamer klaargelegd. Jan Beben.
3: Alsof er een engeltje in je oor piest.

0: grote categorie meezingers in je auto. Heb je geluisterd naar Bruce Springsteen op je radio en Dancing in the Dark. En daarmee komen we inderdaad toe aan de verkeerssituatie rondom het land van Kuik. Want het begint wel wat drukker te worden, kan ik je vertellen. Op de A12 heb je 2 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Oudijk en de grensovergang met Duitsland. En een kilometertje stilstaand verkeer, dat is de verbindingsweg A12 vanuit Arnhem. Oké, dan hebben we die ook nog erbij. Dan de A50. 12 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Valburg en de Maasbrug. En 5 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen afrit Veghel-Noord en afrit Sint-Oederode. Dan de A73. Daar hebben we 2 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen afrit Horst-Noord en afrit Gubbevorst. En 2 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Nijmegen en Nijmegen-Dukenburg. En tot slot nog 2 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Knoopert Ewijk en afrit Nijmegen.
1: Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.
2: Volg ons op Twitter, Facebook en Instagram. @omroeplvc.
3: En hoe vindt u dit? Een fijne, gouden, oude...

0: En hij was ook nog kamerbreed stereo, dat ook nog. Hè. De Jacksons uit de categorie kinderarbeid is van alle tijd. Hè. Dat kan je wel zeggen. Je hoorde ze met... goed. Ja, goede muziek allemaal. De Jacksons hoorde je op je radio. De Jackson 5. Wat hebben we nog meer voor je onderweg? Straks het streeknieuws van 5:30 natuurlijk. We hebben nog... even kijken. Robbie Williams zo meteen voor jou met Angels. Prachtige plaat natuurlijk. En nog veel meer. Dus blijf lekker luisteren. Maar we gaan eerst even naar de agenda van het Land van Kuik.
1: Omroep Land van Kuik.
2: Agenda.
3: Wie graag een bordspel, kaartspel of strategisch spel speelt, kan op zaterdag 20 juni terecht bij de Wester aan de Havikstraat in Mil. Van 1 tot 5 staat daar een gezellige spelletjesmiddag op het programma. Er zijn verschillende spelen aanwezig, maar bezoekers mogen ook hun eigen favoriete spel meenemen. Vrienden, familieleden en andere spelletjesliefhebbers zijn van harte welkom om mee te doen. Reserveren is niet nodig en de toegang is gratis. Een leuke gelegenheid om samen een ontspannen middag door te brengen. In Ledenakker wordt op zaterdag 20 juni weer de populaire kinderkermis gehouden. Tussen 1 en 6 kunnen kinderen zich uitleven op diverse springkussens en attracties bij Den Berg aan de Dorpsraadlocatie. Met een vaste entreeprijs genieten kinderen de hele dag van volop spelplezier. Bij warm weer is er voldoende verkoeling aanwezig en ook voor ouders en begeleiders zijn er verfrissende versnaperingen verkrijgbaar. Als afsluiting van de dag staat bovendien een frietkraam klaar. Een gezellige familiedag voor jong en oud.
2: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.

0: Prachtige Robbie Williams en Angels. Ik heb ook wel eens de Italiaanse versie gedraaid. Un Angelo, die is dan van Patrizio Boane. Die zal ik binnenkort weer eens eventjes uit de doos halen. We gaan zo meteen naar het streeknieuws van 5:30. Maar eerst heb ik nog een plaat voor je van toch wel wat inmiddels op leeftijd zijnde heren. Ze hebben allemaal weer vers bloed gekregen. Dus ze konden nog even een plaatje maken voordat ze naar de sterren gingen. Hè? Hier is de nieuwe van de Rolling Stones. In the Stars heet hij.
1: En dit is nieuw.

0: hoorde hier een afslag LVC in de Star City. Ja, een lekker plaatje. Alleen je moet wel concluderen dat ze de allergrootste hits toch wel een beetje achter zich hebben gelaten, deze mannen. Maar goed, dat maakt verder allemaal niet zoveel uit. Ik ben benieuwd hoeveel concerten er nog gaan komen. Want die heren die beginnen toch ook echt wel op leeftijd te raken. Ja, en je zit toch een beetje te wachten op de tijd dat je met een steekwagen het podium op moet rollen. Maar goed, dit is afslag LVC met zometeen meer muziek. Nu eerst het streeknieuws van 5:30.
1: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
2: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. DJ Neville uit Kuik moet de openingsceremonie van de Special Olympics om gezondheidsredenen missen. Collega Rachid, ook uit Kuik, neemt zijn plaats in. De ceremonie, een belangrijk onderdeel van het evenement, verwacht meer dan 3000 sporters en tienduizenden bezoekers. Rachid stapt op korte termijn in voor deze grote productie. Stichting Oog voor de Streek sluit per 26 juni de dagbestedingslocatie in Graven, omdat het niet is gelukt voldoende jongeren met een visuele beperking aan te trekken. 10 jongeren moeten een nieuwe plek vinden en 5 zorgmedewerkers verliezen hun baan. De stichting bedankt alle betrokkenen voor hun steun. Een kolonne van meer dan 80 jaar oude Opel Oldtimers trok afgelopen zaterdag door Boksmeer en Kuik tijdens het Opel Classic treffen. Leden van de Opel Oldtimer Club toonden historische modellen, waaronder een Opel Spitzkühler uit 1921. Het evenement benadrukte het belang van het zichtbaar houden van klassiekers en persoonlijke herinneringen aan voertuigen. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
3: Eerst nog regen met mogelijk onweer, hagel en windstoten. Maar later vanavond zijn er opklaringen. Vannacht weinig wind en 8 tot 11 graden. Morgen eerst droog, maar daarna ook weer buien. Het wordt morgen 14 tot 17 graden.
0: Dan nog het verkeer op de A12. Heb je 2 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Oud-Dijk en de grensovergang bij Duitsland. En op de A50 6 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Valburg en knooppunt Bankhoef. 4 kilometer langzaam rijdt het verkeer tussen knooppunt Ewijk en de Maasbrug. En 2 kilometer langzaam rijdt het verkeer tussen afrit Veghel en afrit Sint-Oederode. En dan nog eens 2 kilometer langzaam rijdt het verkeer tussen afrit Eerde en afrit Sint-Oederode. Even kijken, ook nog 4 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Grijshoort en de Rijnbrug. Dan komen we bij de A59. Daar heb je 2 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen afrit Nuland en afrit Rosmalen-Oost. En 4 kilometer stilstaand verkeer. Nee, dat is niet waar. 4 kilometer langzaam rijdend verkeer. Moet het niet erger maken dan het is, Debe. Tussen Den Bosch-Maaspoort en Den Bosch-West. Dan de A73. 2 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Ewijk en afrit Nijmegen. 3 kilometer stilstaand verkeer tussen afrit Nijmegen en Nijmegen-Dukenburg. En 3 kilometer langzaam rijdt verkeer tussen afrit Beuningen en afrit Wiegen. En dan nog 4 kilometer langzaam rijdt het verkeer tussen de Maasbrug en afrit Haps.
4: Te weinig geld voor boodschappen, dat kan iedereen overkomen. De vrijwilligers van de Voedselbank staan klaar om te helpen met gratis boodschappen, ook voor jou. Kijk op voedselbankennederland.nl en meld je aan. Je bent welkom.

En Headquarters, je hebt geluisterd naar Baila. En dat was natuurlijk een cover van Baila Morena, die we ook kennen van Zucchero Fornaciari. Die heb ik vorige week nog gedraaid, of van een week of twee geleden of zo. Zoiets, ik weet het niet meer precies. Goed, even naar de disco classics. Die hebben we ook altijd, zoals bijvoorbeeld ook in verrekt interessante platen. Of de VIP Dance Classics, of bij de Avondclub. Kun je ze ook verwachten. Cool and the Gang op je radio.

0: een dame hoor. She's a lady. Tom Jones op je radio. De beste van een hele mooie gouden ouwe, mag je het toch wel noemen volgens mij. Hè? Goed, we gaan even kijken naar de verkeerssituatie rondom het land van Kuik. Dat doen we nog een keertje. Even herladen. Zo, ja, dan gaan we eens even kijken. Oh, op de A12 heb ik even geen meldingen meer, dus dat is goed. De A50 wel. Daar heb je namelijk 2 kilometer langzaam rijden het verkeer tussen afrit Eerde en afrit Sint-Oederode. En 11 kilometer langzaam rijden, maar liefst tussen knooppunt Valburg en de Maasbrug. Dan de A59. Daar hebben we 6 kilometer langzaam rijden het verkeer tussen Den Bosch Maaspoort en afrit Nieuw-Kuik. En dat zijn ze voor nu.
1: Wil jij altijd op de hoogte blijven en niks missen? Check voor het laatste nieuws onze website omroeplvc.nl. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Nouveau op je radio. En dat heette Lean On Me, heette dat. Ja, inderdaad. En dan gaan we zo meteen eventjes kijken naar de beursinformatie. Die hebben we nog voor je. Maar we gaan eerst eventjes een liedje draaien over money. Dat is misschien ook leuk. Money makes the world go round. En dit zijn de dames van Centerfold op je radio. Ja. En dan gaan we zo eens kijken wat je geld heeft gedaan op de beurs vandaag. Dat zometeen.

0: van Sander Volt. Ja, dit is niet hun grootste hit, maar ik kwam hem toevallig tegen toen ik op Money aan het zoeken was. Ik zocht iets rondom geld, heet dat dan. Hè? Money makes the world go round, oftewel kortweg Money. Sander Volt hoorde je op je radio. Maar als ik zo eventjes naar de beurs kijk, lieve vrienden, dan had ik net zo goed Marco Borsato met rood kunnen draaien. Dus laten we het eventjes doorgaan nemen met je. De AEX die sloot op 1047,2 punten. En we vertrokken van 1045. Dus dat gaat dan nog wel. Hè, 0,2% in de plus. In Engeland hebben we de FTSE 100. Die sloot op 10.227 punten. Daar gaat het dan minder. 1,4% in de min. Dan Amerika. De S&P 500 die staat op dit moment op 7336 punten. Dat is 0,9% in het rood. En de Nasdaq staat op 25.516 punten. Dat is maar liefst 1,6% in het rood. Dan de edelmetalen. Ziet er ook niet al te best uit. Gaat ook een beetje naar beneden. Voor goud betaal je 3708,10 euro. En voor zilver op dit moment 56,69 euro. Prijzen zijn per troy ounce. En tot slot hebben we dan nog de crypto voor je. Daar, even kijken, betaal je voor een bitcoin 53.071 euro en voor een Ethereum 1418 euro, mensen.
1: Let op, de verstrekte koersen zijn tot 20 minuten vertraagd, dienen uitsluitend ter informatie en zijn niet bedoeld voor handelsdoeleinden. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
0: Nee, dat is zeker het geval. Wat we wel gaan doen, het is een vast programma met je afsluiten, want tot zover zit hij erop, deze aflevering van Afslag LVC, mensen. Morgen is er een nieuwe versie, dat is dan de woensdag-editie, zeg maar. Dus dat, ja, dan is je week ook al weer te midden, hè? Dus het gaat allemaal hartstikke snel. Goed, wat gaan we zo meteen nog doen bij Omroep Land van Kuik? Zo meteen tussen 6 en 7 kun je gaan luisteren naar non-stop classics en hits. Altijd lekker. Goed, tijdens het eten kan je het rustig laten zakken zonder allerlei gebabbel erbij. Of dingen waar je eventueel op zou moeten letten, omdat ze hartstikke interessant zijn. Die krijgen we namelijk weer om 7 uur. Dan kun je gaan luisteren naar de 55PLUS show met informatie en actualiteiten voor onze senioren in het land van Kuik. Dus dat is tussen 7 en 8 vanavond. En dan van 8 tot 10 hebben we nog 2 uurtjes lang Henk Ermers met van 8 tot 9 zijn Gouden Ouwe. En van 9 tot 10 hebben we dan nog Hollands Glorie. Morgen is er een nieuwe Afslag LVC. En dat doen we natuurlijk morgenmiddag tussen 4 en 6. Dan ben ik er weer. En dan gaan we

0: Hey vissersmaat of fietsliefhebber. Kom naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras. Volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat. Met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Vlakbij Boksmeer.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen Bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.

0: Dit is het nieuws. Goedenavond. Het omstreden Amerikaanse grensbeleid werpt een schaduw over het WK voetbal, nadat onder meer een Somalische scheidsrechter werd geweigerd en spelers uit Senegal en Oezbekistan streng werden gecontroleerd. Amnesty Nederland waarschuwt voor discriminatie. Critici vrezen dat supporters, journalisten en spelers met een niet-westerse achtergrond vaker worden tegengehouden. Volgens Amnesty voldoet de FIFA bovendien onvoldoende aan haar eigen mensenrechtenbeleid, terwijl zorgen bestaan over mogelijke controles door immigratiedienst ICE rond de stadions. Het College van Beroep voor het Bedrijfsleven heeft 2 boetes van in totaal 160.000 euro voor tabaksfabrikant Philip Morris vernietigd. Volgens de rechter was een proefactie voor het tabaksverhittingsapparaat IQOS destijds geen tabaksreclame, omdat het apparaat toen niet als tabaksproduct werd beschouwd. 6 andere boetes, samen goed voor ruim 236.000 euro, blijven wel in stand wegens overtreding van het reclameverbod voor tabaksproducten. Philip Morris heeft aangekondigd later inhoudelijk te reageren op de uitspraak. Een grote groep westerse landen neemt maatregelen tegen extremistische kolonisten op de bezette westelijke Jordaanoever. Het gaat om onder andere Frankrijk, Canada, Australië, Noorwegen, Nieuw-Zeeland en het Verenigd Koninkrijk. Er zijn sancties en inreisverboden ingesteld, onder meer tegen kolonisten en een Israëlische minister, vanwege geweld tegen Palestijnen en het financieren van extremistische organisaties. En 2 Nederlanders van 56 en 59 jaar oud zijn aangehouden in een groot Duits-Nederlands drugsonderzoek naar een internationale criminele organisatie. Ze worden verdacht van het importeren van cocaïne uit Brazilië en Colombia. In totaal zijn 3 verdachten opgepakt bij invallen in Nederland en Duitsland. Er zou tussen juni 2024 en januari dit jaar honderdduizenden kilo's aan cocaïne naar Europa zijn vervoerd. Het weer dan? Aanvankelijk komen vanavond nog flink wat buien voor, maar in de loop van de avond trekken de buien via het noordoosten weg en volgen vanuit het westen brede opklaringen. In het midden en westen kan men tot zonsondergang, 3:50, dus nog een lange tijd van de zon genieten. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast veel dagelijkse files in het zuiden van het land, de meeste oponthoud nu op de A2, Maastricht richting Eindhoven. Bij knooppunt Leenderheide stond vanmiddag een vrachtwagen in brand. Die is geblust, maar de rechterrijstrook is nog altijd dicht voor bergingen. Dat kost je een half uur. En op de wegen naar het zuiden, zowel op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch en de A27 van Utrecht naar Breda, heb je meer dan een half uur oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond, of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
3: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Wie graag een bordspel, kaartspel of strategisch spel speelt, kan op zaterdag 20 juni terecht bij de Wester aan de Haviksstraat in Mil. Van 1 tot 5 staat daar een gezellige spelletjesmiddag op het programma. Er zijn verschillende spelen aanwezig, maar bezoekers mogen ook hun eigen favoriete spel meenemen. Vrienden, familieleden en andere spelletjesliefhebbers zijn van harte welkom om mee te doen. Reserveren is niet nodig en de toegang is gratis. Een leuke gelegenheid om samen een ontspannen middag door te brengen. In Ledenakker wordt op zaterdag 20 juni weer de populaire kinderkermis gehouden. Tussen 1 en 6 kunnen kinderen zich uitleven op diverse springkussens en attracties bij Den Berg aan de Dorpsraadlocatie. Met een vaste entreeprijs genieten kinderen de hele dag van volop spelplezier. Bij warm weer is er voldoende verkoeling aanwezig en ook voor ouders en begeleiders zijn er verfrissende versnaperingen verkrijgbaar. Als afsluiting van de dag staat bovendien een frietkraam klaar. Een gezellige familiedag voor jong en oud.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedenavond, ik ben Fant van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. DJ Neville uit Kuik moet de openingsceremonie van de Special Olympics om gezondheidsredenen missen. Collega Rashid, ook uit Kuik, neemt zijn plaats in. De ceremonie, een belangrijk onderdeel van het evenement, verwacht meer dan 3000 sporters en tienduizenden bezoekers. Rashid treedt op in een grote productie voor een internationaal sportevenement. Stichting Oog voor de Streek sluit per 26 juni de dagbestedingslocatie in Graven, omdat het niet is gelukt voldoende jongeren met een visuele beperking aan te trekken. 10 jongeren moeten een nieuwe plek vinden en 5 zorgmedewerkers verliezen hun baan. De stichting bedankt alle betrokkenen voor hun steun. Een kolonne van meer dan 80 jaar oude Opel Oldtimers trok afgelopen zaterdag door Boksmeer en Kuik tijdens het Opel Classic Treffen. Leden van de Opel Oldtimer Club toonden historische modellen, waaronder een Opel Spitzkühler uit 1921. Het evenement benadrukte het belang van het zichtbaar houden van klassiekers en persoonlijke verhalen achter de voertuigen. En tot zover het schreeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Aanvankelijk komen vanavond nog flink wat buien voor, maar in de loop van de avond trekken de buien via het noordoosten weg en volgen vanuit het westen brede opklaringen. In het midden en westen kan men tot zonsondergang, 3:50, dus nog een lange tijd van de zon genieten.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De meeste dagelijkse files in het zuiden van het land zijn aan het oplossen of al opgelost. Maar op een aantal plekken nog flink wat vertraging. Ons begint de A2 Maastricht richting Eindhoven. En knap het Ledenheide is nog altijd een berging aan de gang van een vrachtwagen die 's middags in brand heeft gestaan. Rechterrijstrook is dicht, kost je 20 minuten. A2 Utrecht richting Den Bosch. Voor Zaltbommel bijna een half uur vertraging nog. En hetzelfde geldt voor de A27 naar Utrecht naar het zuiden. Voor Werkendam 10 kilometer file rijden. En tenslotte de A73 Maasbracht richting Nijmegen. Voor Linnen, daar is een ongeluk gebeurd. De weg is vrij, maar de vertraging nog 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: 2 tot en met 5 juni vond de vierdaagse Boksmeer plaats. Oud en jong wandelden 4 dagen door de regio. Het evenement was een succes, ondanks het weer, en wordt alleen maar populairder.
1: We zijn heel erg trots, want wij, dat we aan het groeien waren, dat wisten we. Maar ondanks het weer, want we hebben deze week niet zo heel geweldig weer gehad, zitten we aan 2020 wandelaars op dit moment. Dat is een record. Ja, we hebben, ik denk een anderhalf uur geleden hebben we onze 2000ste wandelaar ingeschreven. En dat is voor ons

De vierdaagse gewoon echt een record. Vorig jaar zaten we op 1800 deelnemers. Ja, we zijn nu dus al met 220 deelnemers gestegen. Het wordt alleen maar groter. We hebben jeugdige wandelaars, hè, van in kinderwagen, slapend in bolderkarren, tot aan oudere deelnemers. En de kinderen lopen voornamelijk vanuit de 5 en de 10 kilometer. Ook zijn er kinderen die aan het trainen zijn voor de Nijmeegse Vierdaagse, waarbij ze dus 15, 20, 25 lopen. En we hebben ook de volwassen deelnemers die gewoon iedere dag gewoon 4 dagen lopen. En veelal ook aan het trainen zijn voor de Vierdaagse van Nijmegen. Daarnaast hebben wij een 50-tal vrijwilligers. En die bestaan uit mensen die op het startbureau hun hulp bieden. En verkeersregelaars, mensen die buiten op de route staan voor de tractatie en de drinkposten, knipposten. En we hebben opbouwers, routepeilers. Hè. Er zijn mensen achter de schermen die je eigenlijk nooit overdag ziet, maar die wel in alle vroegte en in de late uren de pijlen weer ophangen en ook weer afhalen. Dit jaar hebben we een nieuw onderdeel toegevoegd aan de Vierdaagse en is onze mascotte. Mascotte Boxy de Bok. En hij wordt ontzettend goed ontvangen. In die zin, hij is geliefd onder de kindjes. Ja, ze kennen allemaal inmiddels Boxy de Bok. En ja goed, met Boxy hopen wij Boxmeer nog beter op die landkaart te zetten van Nederland.

0: uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dier en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
1: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
2: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
3: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd een geschikte auto voor u tussen.
4: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs. Word baas over eigen energie.
5: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
6: Dichterbij dan je denkt.
7: Check onze website omroeplvc.nl.
8: Dit is het nieuws. Goedenavond. Koningin Maxima heeft dinsdag benadrukt dat schaamte een belangrijke reden is waarom mensen met financiële problemen laat hulp zoeken. Tijdens een gesprek in Resto van Harte in Amsterdam-Oost sprak zij hierover met de Duitse president Frank-Walter Steinmeier, vrijwilligers van welzijnsorganisatie Civic en hulpontvangers. Maxima prees de laagdrempelige aanpak van de organisatie. Tegelijkertijd spraken koning Willem-Alexander en Steinmeiers echtgenote Elke Budenbender met kinderen over huiswerkbegeleiding en buurtactiviteiten. De rechtbank heeft een 81-jarige man uit Assen veroordeeld tot 10 jaar cel voor het doden van zijn 72-jarige echtgenote. De vrouw werd vorig jaar augustus omgebracht en haar lichaam werd later gevonden in een kanaal bij Tinarlo. De rechters spreken van een zuivere vorm van femicide nadat de vrouw seks had geweigerd en de relatie wilde beëindigen. De man werd vrijgesproken van moord wegens gebrek aan voorbedachte raden, maar wel veroordeeld voor doodslag. Hij geldt als verminderd toerekeningsvatbaar door hersenschade. Het omstreden Amerikaanse grensbeleid werpt een schaduw over het WK voetbal, nadat onder meer een Somalische scheidsrechter werd geweigerd en spelers uit Senegal en Oezbekistan streng werden gecontroleerd. Amnesty Nederland waarschuwt voor discriminatie. Critici vrezen dat supporters, journalisten en spelers met een niet-westerse achtergrond vaker worden tegengehouden. Volgens Amnesty voldoet de FIFA bovendien onvoldoende aan haar eigen mensenrechtenbeleid, terwijl zorgen bestaan over mogelijke controles door immigratiedienst ICE rond de stadions. Een grote groep westerse landen neemt maatregelen tegen extremistische kolonisten op de bezette westelijke Jordaanoever. Het gaat om onder andere Frankrijk, Canada, Australië, Noorwegen, Nieuw-Zeeland en het Verenigd Koninkrijk. Er zijn sancties en inreisverboden ingesteld, onder meer tegen kolonisten en een Israëlische minister vanwege geweld tegen Palestijnen en het financieren van extremistische organisaties. Het weer dan? Aanvankelijk komen vanavond nog flink wat buien voor, maar in de loop van de avond trekken de buien via het noordoosten weg en volgen vanuit het westen brede opklaringen. In het midden en westen kan men tot zonsondergang dus nog een lange tijd van de zon genieten. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
9: Kom ook op woensdag 29 juli naar de grootste en gezelligste vakantiejaarmarkt van Noordoost-Brabant in en om het centrum van Mil. Op een parcours van zo'n 2 kilometer vindt u van 10 tot 6 uur vele marktkramen. Verkoopwagens, terrasjes en muziek en entertainment voor het hele gezin. De vakantiejaarmarkt op woensdag 29 juli is gratis toegankelijk en ook parkeren is gratis. Come along and have a look. You'll be surprised. www.vakantiejaarmarkt.nl.
10: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter.
6: Met de airco-systemen van Opticool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar dé expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. Opticool is slim comfort. Het hele jaar door.
10: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1 op 1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co. .nl.
6: Opticool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
11: Soms ben je gewoon weer aan het werk. Terwijl van binnen alles anders voelt. Verlies van een dierbare, een scheiding, veranderende gezondheid of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jaren Coaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en weer richting te vinden. Zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
12: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
3: Gelukkig is er Autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
13: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
14: Ja.
15: Ja.
14: Ja. Ja.
13: Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
12: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B.
3: Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
7: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. De muziek van toen. De verhalen van nu. De 55 Plus Show. Elke zondag op Omroep Land van Kuik.

0: Een show op Omroep Land van Kuik. Kom erbij en luister mee.
1: Goedendag luisteraars. Welkom weer bij de senioren van Land van Kuik. Mijn gast vandaag is Yvonne Bloemers van reisbureau Travel XL. We gaan het vandaag hebben over reizen voor senioren. En ja, we zijn heel benieuwd wat Yvonne ons allemaal te vertellen heeft. Welkom Yvonne.
2: Goedendag,
1: en vertel dank. Nog maar even in een paar woorden wie jij bent en waar je vandaan komt.
2: Ik ben Yvonne Bloemers en ik ben woonachtig in Schaik. Mijn reisbureau is ook in Schaik. Ik ben eigenaar van een reisbureau. Ik heb 3 medewerkers in dienst. En wij verkopen iedere dag leuke reizen aan onze klanten.
1: Ja, en nu heb je het natuurlijk over je reisbureau. En wij gaan het nu vooral in zijn algemeenheid hebben. Want wat is nu zo belangrijk om via een reisbureau te boeken? Wat is het voordeel? Want het gaat vooral voor oudere mensen. Die vinden het ook allemaal best wel lastig. En tegenwoordig, ja, dat merken we allemaal wel, dat het steeds moeilijker wordt om een reis te boeken en alles wat erbij komt kijken. Wat kun je mensen adviseren? Wat zijn de voordelen?
2: De voordelen van het boeken bij een reisbureau zijn dat wij ons zorgen een stukje. Kijk, tegenwoordig, zoals je zegt, moeten er een heleboel dingen komen erbij. Mensen moeten toch een beetje digitaal vaardig zijn. Er moeten soms apps gedownload worden, het online inchecken. Het hoeft allemaal niet per se, maar mensen willen het inderdaad graag geregeld hebben van tevoren. En wij helpen ze daarbij. En daarnaast kunnen wij ook wel, mede door onze ervaring, goed inschatten wat mensen willen. Kijk, er komen soms mensen blanco bij ons en die zeggen dan van, nou ja, hè, wat willen we? En dan gaan we uiteindelijk in een gesprek gaan wij kijken van, wat is leuk voor die klanten? Is het beste om met een groepsreis mee te gaan of een auto rondreis of wat ze willen? Dus daar komen we eigenlijk in het gesprek achter. En dan gaan wij daarvoor, als de klant dat wil uiteraard, gaan we daar een reis voor uitzoeken. En vaak is het ook zo, wij hebben dingen ook wel sneller gezien. Wij hebben toch weer andere ingangen waarin we kunnen kijken. We zien toch weer meer dan dat je op het internet ziet. En van de andere kant is het ook zo dat je heel veel op het internet ziet.
1: Ja.
2: Dus dat de mensen vaak door de bomen het bos niet meer zien. En dan kunnen wij dat toch een stukje filteren.
1: Want blijkt er ook zo dat er ook ouderen zijn die daarom juist niet op vakantie gaan omdat het zo moeilijk is. Maar hoe zouden we die mensen dan kunnen bereiken door die tip te kunnen geven van misschien kun je wel op vakantie gaan, want misschien houdt het ze juist tegen om op vakantie te gaan omdat het allemaal zo moeilijk is. Heb je in de praktijk misschien een voorbeeld van iemand die zegt van nou, die wilde echt niet op vakantie en uiteindelijk zijn ze ergens gekomen? Ja, gewoon misschien.
2: Ja, wat jij zegt, dit maken we ook wel vaak mee met mensen die alleen zijn. Dus die willen eigenlijk wel op vakantie, maar durven niet zo goed die stap te maken.
1: Okay.
2: Vinden het inderdaad ook een beetje lastig om dat via het internet te doen. Want dan weten ze ook niet waar ze terechtkomen.
1: Ja.
2: En vaak kunnen wij die mensen ook wel over de streep trekken.
1: Ja?
2: Dat je inderdaad ook wel kunt zeggen van, god ja, weet je, je ontmoet andere mensen. Of dit is een speciale reis voor mensen die alleen maar alleen gaan. Of je bent niet altijd alleen. Want er zijn een heleboel mensen die ook, op vakantie, die ook in die bus bijvoorbeeld zitten, die daar ook bij zijn. En dan trekken wij die mensen over de streep. En uiteindelijk hebben ze dan toch wel een hele fijne vakantie. En dan, ja, dan proberen we het ook wel zo te regelen dat ze het ook met een gerust gevoel op vakantie gaan.
1: Ja, want het zou zomaar, net als voor heel veel oudere mensen die nu thuis blijven en die het allemaal spannend vinden, zou je zeker adviseren van, god, probeer het toch eens een reisbureau te benaderen en misschien
2: Ja, ja, loop ook binnen bij dat reisbureau. Hè. Kijk, soms merken wij ook wel eens dat die drempel soms nog wel hoog is om te doen. Ja. Hoewel wij heel laagdrempelig zijn. Maar als ik in het algemeen praat, kijk, weet je, we willen allemaal graag een reis verkopen. Ja. Maar ik zit al heel lang in het vak en mijn belangrijkste doel is, ik verkoop natuurlijk heel graag, maar mijn belangrijkste doel is dat mensen een fijne vakantie hebben. Ja. En dat ze met een fijn gevoel op vakantie gaan. En ik verkoop liever geen reis dan dat mensen achteraf zeggen van, er is me een reisje door de neus geboord.
1: Ja, ja, ja, zo of er is er, ja,
2: dus
1: ja,
2: daar zullen
1: nee,
2: wij,
1: dat snap ik.
2: Dat zullen wij zeker niet doen. Kijk, maar soms denken mensen ook wel, als ze bij ons binnenkomen, ja, dat ze een reis moeten kopen. Dat zeggen ze, ja. Maar dat is niet zo. Kijk, je komt even binnen, laat lekker informeren, krijgt een kopje koffie. En dan gaan wij daar een beetje filteren wat ze willen. Kijk, en is het uiteindelijk niet wat je zoekt of ja, wat je zou willen, dan
1: of je vindt het te duur.
2: Of het is te duur. Ja, dat kan ook. Kijk, nou hebben we tegenwoordig wel reizen in allerlei soorten en maten.
1: En
2: ook daarin, hè. Kijk, wij zullen ook altijd naar de prijs vragen, maar schromen dan ook niet om te zeggen van, ik wil dat en dat bedrag uitgeven, ook al is dat niet zo hoog. En dan gaan wij dan weer kijken wat we daarmee kunnen.
1: Ja, ja. Helemaal goed. Dus ik wilde daar dadelijk nog even op terugkomen. Ja. Over het boeken van een reis en wat er dan allemaal bij kon kijken. Dan gaan we nu even naar een muziekje luisteren.
2: Ja, oké. Okay.

0: De 55 Plus Show. Met herkenbare muziek van toen en nu. Boeiende gesprekken. Verhalen uit onze streek. En nuttige tip.
1: Goedendag, daar zijn we weer. Mijn gast is nog steeds Yvonne Bloemers van reisbureau Travel XL uit Schaik. Yvonne, je had straks al het een en ander uitgelegd waarom het goed was om via een reisbureau op vakantie te gaan. Vooral het ontzorgen. Wat kunnen wij nog meer verwachten? Bijvoorbeeld met een touringcar. Ik noem maar iets, een Bolderman. En ik weet niet wat we hier allemaal hebben. De Owat en Van Dongen. Ik noem er maar een aantal. Kunnen we zo'n reis bijvoorbeeld ook bij jullie boeken?
2: Jazeker. Ja,
1: hoe kan dat?
2: De busreizen bij ons onderbrengen, de groepsreizen. Inderdaad, Van Bolderman, de Jong Intra, Owat reizen. Die bieden wij allemaal aan.
1: Okay.
2: Het is dezelfde reis voor dezelfde prijs. Alleen wij berekenen altijd wel onze bemiddelingskosten.
1: Ja.
2: Bij een tour operator betaal je ook weer boekingskosten. En die vervallen in de meeste gevallen. Bij ons betaal je de bemiddelingskosten, maar dan krijg je ook weer een stukje service voor terug.
1: En kun je me ongeveer een indicatie geven van wat dat kost en wat de inhoud?
2: Ja, wij vragen €57,50 bemiddelingskosten.
1: Ja.
2: Nou ja, daarvoor boeken wij de reis. Mocht er ooit iets aan de hand zijn, dan hebben wij contact met de tour operator. Ook als bijvoorbeeld de reis geannuleerd moet worden, want dat komt helaas ook nog wel eens ooit voor.
1: Ja,
2: kijk, dan ben je daar vaak. Wil je er eigenlijk niet mee bezig zijn, maar dan moet er toch wat dingen doorgegeven worden. En dat wordt ook door ons geregeld. Soms ga je met het vliegtuig mee en dan moet een stoel gereserveerd worden, of een koffer bijgeboekt worden, of online ingecheckt worden. Nou, dat zijn dingen die wij ook in orde maken.
1: Oh, dat is heel mooi.
2: En ja, ook weer wat ik net ook al zei, weer het stukje meedenken. Hè, dat we zeggen van, nou ja, die reis is wel geschikt voor u, of dat zou u beter niet kunnen doen. Hè? En, of er moet soms een rollator mee of een rolstoel. Dat gebeurt ook wel eens ooit.
1: Ja.
2: Maar het zijn allemaal dingen waar we aan denken en waar wij voor kunnen zorgen.
1: Ja, want het geeft ook natuurlijk een hoop voordelen. Want jullie weten vaak ook uit ervaring, denk ik zo, wat voor accommodaties het zijn. Want zijn er ook
2: In de meeste gevallen wel. Alleen, kijk, bijvoorbeeld bij een bus rondreis, daar worden van tevoren niet altijd al die accommodaties benoemd. Maar ik moet zeggen, die komen in de meeste gevallen zijn die wel wat gelijkwaardig. Kijk,
1: ja,
2: er zitten natuurlijk wel wat verschillen in bij de ene tour operator en de andere. Er zit ook een stukje prijsverschil in. Maar goed,
1: ja, ook
2: dat is weer onze ervaring waar wij dan over kunnen vertellen. En wat de klant dan mee kan nemen van, nou, ik ga daarvoor kiezen of ik ga daarvoor kiezen.
1: Maar ik bedoel eigenlijk een grote reis bijvoorbeeld naar het buitenland, bijvoorbeeld all inclusief.
2: Ja.
1: Heb je daar dan wel, weet je daar dan wel hoe de accommodatie daar...
2: Ja, zeker. Die kennen we wel. Ja,
1: die bedoel ik eigenlijk.
2: Nee, in de meeste gevallen hebben we ze ook zelf gezien. Er zijn natuurlijk heel veel hotels en appartementen. Maar wij gaan regelmatig op een studiereis. En dan krijgen wij toch weer de accommodaties te zien. Je kunt het ook wel door onze ervaring wel een beetje inschatten.
1: Okay.
2: Nou, dat is geschikt voor die klant en dat is geschikt voor deze klant. Dan ga je met een familie. Of ga je samen op pad? Dus daar kunnen wij zeker over.
1: Oké, dus voor ieder wat wil en dan rekening houden met budget.
2: Jazeker. Ja.
1: Heb je ook nog, ik noem maar iets heel geks. We hebben een aantal vrienden en die roepen een keer van, god, zullen we eens een keer iets geks gaan doen of iets leuks gaan doen? Kunnen we dan ook bij jou terecht?
2: Jazeker, die hebben het liefste.
1: Oh, vertel.
2: Nee, dat zei een beetje. Dan gaan we echt een reis maken op maat.
1: En op maat, vertel.
2: Dan gaan we dus inderdaad kijken van, wat voor vriendengroep is het? Wat willen jullie gaan doen? Willen jullie gaan fietsen? Willen jullie museums gaan bezoeken? Wil je in een luxe hotel, verschillende hotels? Dus dat wordt dan helemaal uitgevraagd. En daar gaan wij een mooi programma voor maken. En dan wordt het eigenlijk alles van A tot Z geregeld. Dus
1: Okay. Vanaf
2: het moment dat je bij wijze van spreken uit het vliegtuig stapt, hebben we daar een mooie touringcar klaarstaan waarmee je naar het hotel gebracht wordt. En zo'n touringcar blijft vaak ook de hele reis bij elkaar. En soms is het wel zoiets gebeurd in de, als we een leuke groep hebben, dat ik zelf mee ben gegaan als begeleiding. Oh. En ja, goed.
1: Dat lijkt me eigenlijk. Want jij hebt waarschijnlijk al heel veel reizen gemaakt. Dus jij hebt heel veel ervaring. Dus dat zou wel eens heel leuk kunnen zijn.
2: Ja, dat is inderdaad ook heel leuk. Kijk, oh. En weet je, ook met een reis, soms lopen dingen niet altijd zoals het zou moeten lopen. De laatste keer ben ik met een groep klanten op pad geweest. En ja, we waren naar Bilbao en we hebben gewoon wat regen gehad. En dan moet je soms het programma aanpassen. En dan loopt het soms een beetje anders als dat het gepland is. Maar goed, ik zeg altijd, dat hoort ook bij reizen.
1: Dat is waar. Ja. Nou, super. Kun je nog... daar hebben we eigenlijk net al over gehad. Stel, ik wil een reis gaan boeken. Ik ga naar... Ik bel jullie op en ik maak een afspraak. Ja. En dan?
2: En dan?
1: Kun je dan in het kort de volgorde vertellen wat mensen kunnen verwachten?
2: Ja, nou, als we een afspraak maken, dan zijn er twee dingen. Of wij vragen telefonisch al uit van wat de klant wil. En dan gaan we aan de hand van die informatie gaan wij een reis uitzoeken. Maken we een offerte. Die mailen we naar de klanten toe. En dan naar aanleiding daarvan komen de klanten terug bij ons op het reisbureau.
1: Ja.
2: Het gebeurt ook eens ooit andersom. Dat de klanten bij ons op het reisbureau komen. Krijgen een lekker kopje koffie. En dan gaan we kijken wat de mensen willen, wat voor soort reis dat ze willen, wat ze voor budget hebben, hoe lang ze weg willen blijven. En aan de hand daarvan gaan wij eigenlijk een offerte uitmaken. Heel vaak mailen we dat naar de klanten toe. Of de klant komt dan weer langs en naar aanleiding daarvan wordt er een reis geboekt of zeggen we van we moeten dingen aanpassen.
1: Oké.
2: Ik zeg altijd, het is jullie reis. Dus jullie moeten aangeven wat je wel of wat je niet wilt. Ook al moet dat een aantal keren over en weer. Maar daar gaan we in ieder geval altijd voor zorgen.
1: Nou, het klinkt heel aantrekkelijk. Ik denk dat we het zo af gaan sluiten, Yvonne. Ik dank jou heel erg hartelijk voor jouw uitleg. En dat mensen het wel over de streep kan trekken om op vakantie te gaan. En dat ze ook realiseren dat het dan heel veel ontzorgd wordt. En ik hoop dat iedereen dit jaar een fijne vakantie heeft. Ook ondanks alles wat er in de wereld gebeurt. Maar ik dank jou hartelijk. Of had jij nog iets kwijt gewild?
2: Nou, jullie ook hartelijk bedankt dat ik hier mijn verhaal mocht doen bij jullie. En ik zou zeggen, als je vooral voor het oudere publiek, als je nog kunt en je hebt de mogelijkheden, ga nog op reis. Want ja, ook al ben je wat ouder, het verrijkt nog steeds je leven en eventjes een andere omgeving is. Ja,
1: en dan vraag ik nog even aan de geluidstechnicus of die misschien nog een vraag heeft die dat ik misschien vergeten ben. Dus nee, ze allebei.
2: Het is helemaal duidelijk.
1: Ze snappen het allemaal. Nou, dan snappen wij het ook allemaal. Dan wens ik iedereen.

0: De 55 Plus Show. Samen lachen, leren en luisteren. Voor iedereen boven, maar ook onder de 55.
1: Pak even rust, ga er goed voor zitten. Want Mientje neemt u mee naar het platteland van toen en nou. Met een zelfgeschreven gedicht in streektaal. Speciaal voor jullie.
2: Als altijd hebben we natuurlijk Mientje aan de telefoon. Goeiedag Mientje.
3: Ja, goeiedag Henk en Martien. Wat is het toch een weer geweest? Wat was het toch weer? We zitten nu alweer in juni. En vroeger begon 1 juni weer het visseizoen, want dan hadden van maart tot juni was het dicht. En dat deed me denken aan het volgende, want ik zag van de week weer overal vissers zitten. En ik ben namelijk met een visser getrouwd. Vissen. Vader gaat vissen. Is vissen. De kinder het kan niet missen. Missen hun vader niet, want die is vissen. Hij bleef thuis. Als er wordt getrouwd of gerouwd, dan mag hij niet missen, dan kan hij niet vissen. Verhalen verteld door vissers over hun kanjers en missers, over goede stekken, grote vissenbekken, hoken groot en klein, visserslatijn. En ik? Ja mensen, ik heb wel eens een misser. Ik zie namelijk getrouwd met een visser. Ja, inderdaad, ik zie dat jullie hem ook kent. Ik zou zeggen, geniet weer van alles. En tot volgende week, want dan is het weer gewoon tiet voor een negendicht. Houden we.
2: Ja, dankjewel Mientje. Het was weer een mooi verhaaltje. We gaan er ook een leuk plaatje achteraan zetten.

0: Een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor de gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
2: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht, 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen, wel moderne apparaten, privédouches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail, Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedenavond. Een bestuurder van de bestelbus is dinsdagmiddag overleden nadat op de Keulsemaan in Bokstel een boom op zijn voertuig viel. De bus raakte zwaar beschadigd. De politie onderzoekt het incident. Volgens Omroep Brabant ging het mogelijk om een rotte eikenboom. In heel Nederland geldt code geel vanwege onweer, hagel en windstoten. Het luchtalarm blijft bestaan en wordt vervangen door een nieuw landelijk sirenenetwerk in samenwerking met Defensie. Dat schrijft minister David van Wil. Het huidige systeem is verouderd en beperkt inzetbaar. Naast NL Alerts blijft een sirene volgens de minister nodig, omdat digitale waarschuwingen in crisissituaties of oorlog kwetsbaar kunnen zijn. Koningin Maxima heeft dinsdag benadrukt dat schaamte een belangrijke reden is waarom mensen met financiële problemen laat hulp zoeken. Tijdens een gesprek in Resto van Harte in Amsterdam-Oost sprak zij hierover met de Duitse president Frank-Walter Steinmeier, vrijwilligers van welzijnsorganisatie Civic en hulpontvangers. Maxima prees de laagdrempelige aanpak van de organisatie. Tegelijkertijd spraken koning Willem-Alexander en Steinmeiers echtgenote Elke Budenbender met kinderen over huiswerkbegeleiding en buurtactiviteiten. Het omstreden Amerikaanse grensbeleid werpt een schaduw over het WK voetbal, nadat onder meer een Somalische scheidsrechter werd geweigerd en spelers uit Senegal en Oezbekistan streng werden gecontroleerd. Amnesty Nederland waarschuwt voor discriminatie. Critici vrezen dat supporters, journalisten en spelers met een niet-westerse achtergrond vaker worden tegengehouden. Volgens Amnesty voldoet de FIFA bovendien onvoldoende aan haar eigen mensenrechtenbeleid, terwijl zorgen bestaan over mogelijke controles door immigratiedienst ICE rond de stadions. Het weer dan? Aanvankelijk komen vanavond nog flink wat buien voor, maar in de loop van de avond trekken de buien via het noordoosten weg en volgen vanuit het westen brede opklaringen. In het midden en westen kan men tot zonsondergang dus nog een lange tijd van de zon genieten. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Dabri-techniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabri-techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Install Q-erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabri-techniek in Kuik. Dabri-techniek.nl.
3: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485 31280. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
4: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.

Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. We gaan terug in de tijd. Welkom. Je luistert naar Gouwe Ouwe met Henk Ermers. Geniet van deze Gouwe Ouwe bij Omroep Land van Kuik.

Een hele goede avond. Wat fijn dat jij weer luistert. Elke dinsdagavond genieten van heerlijke, gauw oude en oude platen natuurlijk. Ik ben begonnen met de band genaamd Stamford Bridge en hun plaat Roly Poly uit 1970. Echter, deze band weet ik niet veel, want er is weinig van bekend. Ze bereikten wel de top 40 en hebben daar op de 33ste plaats gestaan. En ik denk dat het gewoon een eendags vliegje geweest is. Maar gelukkig heb ik vanavond in dit uur weer heerlijke klassiekers. Dus gaan we er lekker voor zitten en geniet. Onder andere de grootste bands van de jaren 60 en 70 komen eraan. Onder andere de Bee Gees, de Beatles en een super oude plaat van Louis Armstrong met Hello Dolly. En die is geschreven in 1964 voor de musical.

How Can You Mend a Broken Heart in 1971. Deze plaat is geschreven in de tijd dat de Bee Gees uiteen waren. En ze kwamen voor deze opname bijeen. En wonderwel scoren zij met deze plaat de eerste nummer 1 hit in Amerika. We horen natuurlijk ook een hele oude klassieker met Hey Jude, de Beatles. Het lied is geschreven door Paul McCartney, maar het wordt officieel toegeschreven aan Lennon en McCartney. Maar het is niet zo dat de andere bandleden van de Beatles geen solo mooie platen maakten. Want wat dacht je onder andere van George Harrison? En we krijgen direct nog Kim Carnes. En er zingt ook nog iemand over werken en wel 9 to 5. Inderdaad, het is Dolly Parton. Zij schreef dit omdat er een ongelijkheid is tussen de werktijden van mannen en vrouwen. Working 9 to 5.

0: Blond van Kuik is dichterbij dan je denkt.
1: I am the god of hellfire and I bring you...

Betty Davis Eyes, geschreven en uitgebracht al in eerdere tijd door Del Shannon. Maar Kim Carnes scoorde er een grote hit mee en dat was in het jaar 1981. George Harrison, wat ik al zei, een van de Beatles die ook een mooie soloplaat maakte, My Sweet Lord. Het was zijn eerste grote soloplaat. In de top 40 bereikte hij de eerste positie en stond daar 12 weken in deze lijst. Zoals ik in het begin al het programma bekend maakte, krijgen we bekende bands, onder andere de Kinks en de Hollies. En een heerlijke plaat van Michel Polnareff en hij zingt over Love Me Please, Love Me.

Candy. Het lied is geschreven in 1967. En zoals veel liedjes door van de Kinks, dan door Ray Davies. De Hollies met Dear Eloise. Een plaat die we eigenlijk al lang niet meer gehoord hebben. Maar als ook een minder grote hit van de Hollies. Misschien is dat de reden. Het bereikte wel de top 10 van de top 40 in 1967. En het stond 9 weken in deze lijst. Ken je de rockopera Tommy nog? Ja, ik heb er wel een plaat van. En deze is gemaakt door The Who. En een plaat waar een heel ander genre van Sergio Mendes. En deze van The Police met Sting. De grote man van deze band. Later hebben we andere bandleden ook nog geclaimd dat Sting er te weinig geld voor zou hebben gegeven. En Sting heeft later nog zijn £600.000 overgemaakt aan de jongens. En het is eigenlijk maar een schijntje, want als je weet dat hij meer dan £200 miljoen bezit, dan zou je bijna zeggen, de doel.

0: Pinball Wizard, The Who uit 1969. Het is geschreven door Paul Townsend voor de rockopera Tommy. Sergio Mendes, zei ik al, en de Brazil. Zij hadden een plaatje in 1966, Mascanada. Is het een lied? Dat is bekend van de Braziliaanse muzikant Jorge Benjor uit 1963. Het nummer werd wereldberoemd dus door die Sergio Mendes in 1966. In het uur nog twee heerlijke gouden ouwe uit de jaren 60 en eentje uit, ja, 1970 zo. Ja, Paulus en Les Hellenics. En die zingen dan ook nog weer een heel mooi stukje tussendoor. Maar eerst krijgen we te horen The Monkees en Daydream Believer.
1: 7A.
2: What number is this, Jim?
1: 7A.
2: Okay, no, I mean, like, don't get excited, man. It's because I'm short, I know.

Daydream Believer van de Monkees. Dan ga ik weer afscheid nemen van u, in dit uur in ieder geval. Maar direct ben ik er weer met Hollands Glory. Ook weer zo'n uur met veel verrassingen. Dus blijf luisteren. Nu nog twee mooie plaatsen, zoals ik al zei. Polis en Les Hellenic met Dier Lada. En de superhit van de nieuwe Seekers. The Carnival is Over. Dat is een hit uit 1966. Ik zou zeggen, geniet van deze muziek. En dan direct na het reclameblok en het nieuws ben ik er weer met Hollands Glory. Tot zo!

0: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen Bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
2: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
3: Soms ben je gewoon weer aan het werk, terwijl van binnen alles anders voelt. Verlies van een dierbare, een scheiding, veranderende gezondheid of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jaren Coaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en weer richting te vinden, zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
4: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
5: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
6: Dit is het nieuws. Goedenavond. De Amerikaanse president Trump zegt dat Iran een Amerikaanse Apache-gevechtshelikopter heeft neergehaald tijdens een patrouille nabij de straat van Hormuz. De twee piloten bleven ongedeerd en werden volgens Amerikaanse media gered door een zeedrone. Trump kondigt vergelding aan. De aanval zet de broze wapenstilstand tussen Iran, Israël en de VS verder onder druk. Frankrijk en Duitsland hebben het gezamenlijke straaljaagproject FCAS na 9 jaar en miljardeninvesteringen beëindigd. Conflicten tussen Dassault en Airbus over leiding en werkverdeling, plus meningsverschillen over militaire eisen, maakten verdere samenwerking onmogelijk. Beide landen blijven wel samenwerken aan andere defensieprojecten. Duitsland onderzoekt inmiddels alternatieven voor een Europees gevechtsvliegtuig. Een bestuurder van een bestelbus is dinsdagmiddag overleden nadat op de Keulsemaan in Bokstel een boom op zijn voertuig viel. De bus raakte zwaar beschadigd. De politie onderzoekt het incident. Volgens Omroep Brabant ging het mogelijk om een rotte eikenboom. In heel Nederland geldt code geel vanwege onweer, hagel en windstoten. Koningin Maxima heeft dinsdag benadrukt dat schaamte een belangrijke reden is waarom mensen met financiële problemen laat hulp zoeken. Tijdens een gesprek in Resto van Harten in Amsterdam-Oost sprak zij hierover met de Duitse president Frank-Walter Steinmeier, vrijwilligers van welzijnsorganisatie Civic en hulpontvangers. Maxima prees de laagdrempelige aanpak van de organisatie. Tegelijkertijd spraken koning Willem-Alexander en Steinmeiers echtgenote Elke Budenbender met kinderen over huiswerkbegeleiding en buurtactiviteiten. Het weer dan? Aanvankelijk komen vanavond nog flink wat buien voor, maar in de loop van de avond trekken de buien via het noordoosten weg en volgen vanuit het westen brede opklaringen. In het midden en westen kan men tot zonsondergang dus nog een lange tijd van de zon genieten. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
7: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik, de makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
8: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar dé expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.
9: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er Autobedrijf Custers. Prijskwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
10: Opticool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
11: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dier en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
12: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
5: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Een goede avond. Wat fijn dat jij weer verder luistert. Naar Gouden Ouwe hebben we nu Hollands Glorie. Elke week ben ik er vanaf 9 uur een uur lang Hollandse producten op muziekgebied. Meezingers en verrassingen en ook met muzikanten. Maar waar we waarschijnlijk nog maar zelden van hebben gehoord, in dit geval vanavond. Maar we hebben natuurlijk wel een hele mooie waar we mee begonnen zijn. En dat is Danny Vera met de Rollercoaster. De grote verrassing in het jaar 2019 was dat. De plaat stond wekenlang nummer 1 in de top 40 en kwam in december maand 2020 op nummer 1 binnen in de top 2000. Direct, zoals ik al verteld heb, zangers uit Nederland. Maar jij misschien ook nogmaals zelden van hebt gehoord. Quick van de Graaf, Marco Bassato, ditmaal met Treintje Oosterhuis, maar ook in Vezent met een vrolijk nummer, Het leven duurt maar even. En dat zong hij in 2020. Deze volkszanger is veel feesten en partijen te horen.

Maak me nou niet gek, zong Guido van de Graaf. Misschien dat jij hem nog wel kent van The Voice of Holland. Daar bereikte hij de halve finales. En dan heb ik ook nog Marco Bussato en Treintje Oosterhuis gedraaid. En die zongen Ik zou het zo weer overdoen. In de Nederlands top 40 behaalde het de derde positie. En stond er 2 weken lang op nummer 1 in deze single top 100. Maar we hebben nog meer verrassingen. Gino Politi, kennen we die nog? Wie is dat? Hoor je zo meteen. Maar eerst een van de grote hits van de Vengaboys. En vorige week draaide ik me al... Ik voel me zo verdomd alleen van Danny de Munk van de film Siskadrat. En deze keer is het Vrienden voor het Leven.

tussendoor met deze Nederlandse zanger Gino Politi. Met zijn Italiaans getint liedje Viva la Mama. The Vengaboys, We Like to Party. De opvolger van Boom Boom Boom, ook een Hollandse band, heb ik vanavond. Volumia, Danny Mirror en een duet met Rita Hovink en Gerard Joling. En zij zingen Laat me niet alleen.

Volume, ja. Nog één keer. Het was onder andere de opvolger van Blijf bij mij en hun hit Dansen op de Vulkaan. Danny Meror, een I Remember Elvis Presley, zong hij in 1977.

1977. Het is een plaat uitgebracht in het jaar dat Elvis overleed, op 17 augustus 1977 dus. George Baker had in de jaren voor het overlijden van Elvis ook al zijn hits gescoord. En ik denk dat je het leuk vindt om eens weer een keertje van hem iets te horen. En de tijd staat maar niet stil, dus we gaan verder met de Nederlandse band Sans Milieu. En die hebben hele mooie platen. En die krijgen we direct te horen. Maar eerst de Dolly Dots, de meidengroep uit Nederland. En zij zingen Tell It All About Boys.

Seek It. I'm on my way. George Baker Selection in 1972 was dat. En dat was ook een beetje de eerste plaat waar hij mee bekendheid verwierf. Sans Milieu uit 2023. Tell Me More, de opvolger van Multicolor. Maar de klok tikt steeds weer verder en door en door en door. Dat betekent dat het einde van dit uur nadert. Ken jij Triggerfinger nog? Nou, die komen direct met I Follow Rivers. Maar eerst Marianne Weber en zij zingt met John de Bever. En zij gaan het hebben over, jawel, dat is de liefde. Ik wens je nog een fijne avond en voor direct lekker slapen.

0: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.
2: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
3: Hey vissersmaat of fietsliefhebber, kom naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 steigers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras, volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat, met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort, vlakbij Boksmeer.
4: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
5: Ja.
6: Ja.
4: Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.

0: Dit is het nieuws. Goedenavond. Het Openbaar Ministerie heeft 4 jaar cel geëist tegen een voormalige politieagent en een medeverdachte voor de verkrachting van een 17-jarig meisje in Nieuwegein. Volgens justitie misbruikte zij haar vorig jaar na een avond stappen. Beide mannen ontkennen dwang. Het OM wil hen opnieuw vastzetten. De uitspraak volgt op 30 juni. Sportwagenmerk Spyker maakt een doorstart met de Oekraïense ondernemer Volodymyr Nosov als mede-eigenaar. Zijn belang zou volgens ingewijden honderden miljoenen euro's waard zijn. Spyker wordt onderdeel van fintechbedrijf W Group. Het merk kondigde ook de nieuwe C8 Predator aan en wil technologiebedrijf Spyker Digital oprichten voor innovaties in de luxe autosector. De Amerikaanse president Trump zegt dat Iran een Amerikaanse Apache-gevechtshelikopter heeft neergehaald tijdens een patrouille nabij de straat van Hormuz. De 2 piloten bleven ongedeerd en werden volgens Amerikaanse media gered door een zeedrone. Trump kondigt vergelding aan. De aanval zet de broze wapenstilstand tussen Iran, Israël en de VS verder onder druk. Een bestuurder van een bestelbus is dinsdagmiddag overleden nadat op de Keulsemaan in Bokstel een boom op zijn voertuig viel. De bus raakte zwaar beschadigd. De politie onderzoekt het incident. Volgens Omroep Brabant ging het mogelijk om een rotte eikenboom. In heel Nederland geldt code geel vanwege onweer, hagel en windstoten. Het weer dan? Aanvankelijk komen vanavond nog flink wat buien voor, maar in de loop van de avond trekken de buien via het noordoosten weg en volgen vanuit het westen brede opklaringen. In het midden en westen kan men tot zonsondergang dus nog een lange tijd van de zon genieten. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Kom ook op woensdag 29 juli naar de grootste en gezelligste vakantiejaarmarkt van Noordoost-Brabant in en om het centrum van Mil. Op een parcours van zo'n 2 kilometer vindt u van 10 tot 6 uur vele marktkramen. Verkoopwagens, terrasjes en muziek en entertainment voor het hele gezin. De vakantiejaarmarkt op woensdag 29 juli is gratis toegankelijk en ook parkeren is gratis. Come along and have a look. You'll be surprised. www.vakantiejaarmarkt.nl.

maar ook deze. De beste classics en hits. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedenavond, ik ben Fant van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. DJ Neville uit Kuik moet de openingsceremonie van de Special Olympics om gezondheidsredenen missen. Collega Rachid, ook uit Kuik, neemt zijn plaats in. De ceremonie, een belangrijk onderdeel van het evenement, verwacht meer dan 3000 sporters en tienduizenden bezoekers. Rachid treedt op in een grote productie voor een internationaal sportevenement. Stichting Oog voor de Streek sluit per 26 juni de dagbestedingslocatie in Graven, omdat het niet is gelukt voldoende jongeren met een visuele beperking aan te trekken. 10 jongeren moeten een nieuwe plek vinden en 5 zorgmedewerkers verliezen hun baan. De stichting bedankt alle betrokkenen voor hun steun. Een kolonne van meer dan 80 jaar oude Opel Oldtimers trok afgelopen zaterdag door Boksmeer en Kuik tijdens het Opel Classic treffen. Leden van de Opel Oldtimer Club toonden historische modellen, waaronder een Opel Spitzkühler uit 1921. Het evenement benadrukte het belang van het zichtbaar houden van klassiekers en persoonlijke verhalen achter de voertuigen. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Aanvankelijk komen vanavond nog flink wat buien voor, maar in de loop van de avond trekken de buien via het noordoosten weg en volgen vanuit het westen brede opklaringen. In het midden en westen kan men tot zonsondergang dus nog een lange tijd van de zon genieten.
3: Autorijden saai? Vergeet het maar! Want elke werkdag tussen 4 en 6 is Jan Deelen jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee voor onderweg. Luisteren dus. Afslag LVC. Elke werkdag van 4 tot 6.

Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huisenergie.

0: Soms ben je gewoon weer aan het werk, terwijl van binnen alles anders voelt. Verlies van een dierbare, een scheiding, veranderende gezondheid of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jaren Coaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en weer richting te vinden, zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
1: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: Dit is het nieuws. Goedenavond. Archeologen hebben bij werkzaamheden in het Beekdal Nieuwe Drostendiep tussen Sleen en Oosterhesselen ruim 3000 historische objecten gevonden. Het gaat om sieraden, gereedschappen en gebruiksvoorwerpen uit de steentijd tot en met de Tweede Wereldoorlog. Meer dan 600 vondsten zijn bijzonder, waaronder een gouden ring uit de 3e of 4e eeuw. De objecten verkeren in uitzonderlijk goede staat en worden verder onderzocht. Het Nederlands elftal is onder grote mediabelangstelling aangekomen bij het Cascade Hotel in Kansas City voor de groepsfase van het WK. De spelers en staf werden begeleid door een politie-escorte. Vanwege de hitte van 32 graden schrapte bondscoach Ronald Koeman een training. Oranje traint woensdag voor 1000 inwoners van Kansas City en blikt daarna vooruit op het WK-duel met Japan. Het Openbaar Ministerie heeft 4 jaar cel geëist tegen een voormalige politieagent en een medeverdachte voor de verkrachting van een 17-jarig meisje in Nieuwegein. Volgens justitie misbruikte zij haar vorig jaar na een avond stappen. Beide mannen ontkennen dwang. Het OM wil hen opnieuw vastzetten. De uitspraak volgt op 30 juni. De Amerikaanse president Trump zegt dat Iran een Amerikaanse Apache-gevechtshelikopter heeft neergehaald tijdens een patrouille nabij de straat van Hormuz. De twee piloten bleven ongedeerd en werden volgens Amerikaanse media gered door een zeedrone. Trump kondigt vergelding aan. De aanval zet de broze wapenstilstand tussen Iran, Israël en de VS verder onder druk. Het weer dan? Aanvankelijk komen vanavond nog flink wat buien voor, maar in de loop van de avond trekken de buien via het noordoosten weg en volgen vanuit het westen brede opklaringen. In het midden en westen kan men tot zonsondergang dus nog een lange tijd van de zon genieten. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
2: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Ook onderweg of op je draagbare radio. Omroep Land van Kuik. Wij zijn altijd dichterbij dan je denkt.

achtergelaten sieraad als het perfecte excuus om elkaar snel weer te zien. De 22-jarige Malcolm Todd maakte een heerlijke lome indie poptrack over met de titel Earrings.

0: Aanvankelijk komen vanavond nog flink wat buien voor, maar in de loop van de avond trekken de buien via het noordoosten weg en volgen vanuit het westen brede opklaringen. In het midden en westen kan men tot zonsondergang dus nog een lange tijd van de zon genieten.
1: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wilt bereiken in de regio. Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat. Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

0: Dit is het nieuws. Goedenacht. Archeologen hebben bij werkzaamheden in het Beekdal Nieuwe Drostendiep tussen Sleen en Oosterhesselen ruim 3000 historische objecten gevonden. Het gaat om sieraden, gereedschappen en gebruiksvoorwerpen uit de steentijd tot en met de Tweede Wereldoorlog. Meer dan 600 vondsten zijn bijzonder, waaronder een gouden ring uit de 3e of 4e eeuw. De objecten verkeren in uitzonderlijk goede staat en worden verder onderzocht. Het Nederlands elftal is onder grote mediabelangstelling aangekomen bij het Cascade Hotel in Kansas City voor de groepsfase van het WK. De spelers en staf werden begeleid door een politie-escorte. Vanwege de hitte van 32 graden schrapte bondscoach Ronald Koeman een training. Oranje traint woensdag voor 1000 inwoners van Kansas City en blikt daarna vooruit op het WK-duel met Japan. Het Openbaar Ministerie heeft 4 jaar cel geëist tegen een voormalige politieagent en een medeverdachte voor de verkrachting van een 17-jarig meisje in Nieuwegein. Volgens justitie misbruikte zij haar vorig jaar na een avond stappen. Beide mannen ontkennen dwang. Het OM wil hen opnieuw vastzetten. De uitspraak volgt op 30 juni. De Amerikaanse president Trump zegt dat Iran een Amerikaanse Apache-gevechtshelikopter heeft neergehaald tijdens een patrouille nabij de straat van Hormuz. De twee piloten bleven ongedeerd en werden volgens Amerikaanse media gered door een zeedrone. De aanval zet de broze wapenstilstand tussen Iran, Israël en de VS verder onder druk. Het weer dan. Vannacht is het overwegend droog en vrij helder. Er staat weinig wind en het koelt uiteindelijk af naar 8 graden in het oosten tot een graad of 11 in de kustgebieden. Woensdag vertoont veel overeenkomsten met dinsdag. Aanvankelijk is het op de meeste plaatsen droog, maar in de loop van de ochtend neemt de buienactiviteit snel toe. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

op de uitzending? App nu naar de studio. 0485 381 777. Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.

0: Vannacht is het overwegend droog en vrij helder. Er staat weinig wind en het koelt uiteindelijk af naar 8 graden in het oosten tot een graad of 11 in de kustgebieden. Woensdag vertoont veel overeenkomsten met dinsdag. Aanvankelijk is het op de meeste plaatsen droog, maar in de loop van de ochtend neemt de buienactiviteit snel toe.
1: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.

0: Dit is het nieuws. Goedenacht. Archeologen hebben bij werkzaamheden in het Beekdal Nieuwe Drostendiep tussen Sleen en Oosterhesselen ruim 3000 historische objecten gevonden. Het gaat om sieraden, gereedschappen en gebruiksvoorwerpen uit de steentijd tot en met de Tweede Wereldoorlog. Meer dan 600 vondsten zijn bijzonder, waaronder een gouden ring uit de 3e of 4e eeuw. De objecten verkeren in uitzonderlijk goede staat en worden verder onderzocht. Het Nederlands elftal is onder grote mediabelangstelling aangekomen bij het Cascade Hotel in Kansas City voor de groepsfase van het WK. De spelers en staf werden begeleid door een politie-escorte. Vanwege de hitte van 32 graden schrapte bondscoach Ronald Koeman een training. Oranje traint woensdag voor 1000 inwoners van Kansas City en blikt daarna vooruit op het WK-duel met Japan. Het Openbaar Ministerie heeft 4 jaar cel geëist tegen een voormalige politieagent en een medeverdachte voor de verkrachting van een 17-jarig meisje in Nieuwegein. Volgens justitie misbruikte zij haar vorig jaar na een avond stappen. Beide mannen ontkennen dwang. Het OM wil hen opnieuw vastzetten. De uitspraak volgt op 30 juni. De Amerikaanse president Trump zegt dat Iran een Amerikaanse Apache-gevechtshelikopter heeft neergehaald tijdens een patrouille nabij de straat van Hormuz. De twee piloten bleven ongedeerd en werden volgens Amerikaanse media gered door een zeedrone. De aanval zet de broze wapenstilstand tussen Iran, Israël en de VS verder onder druk. Het weer dan. Vannacht is het overwegend droog en vrij helder. Er staat weinig wind en het koelt uiteindelijk af naar 8 graden in het oosten tot een graad of 11 in de kustgebieden. Woensdag vertoont veel overeenkomsten met dinsdag. Aanvankelijk is het op de meeste plaatsen droog, maar in de loop van de ochtend neemt de buienactiviteit snel toe. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. DJ Neville uit Kuik moet de openingsceremonie van de Special Olympics om gezondheidsredenen missen. Collega Rashid, ook uit Kuik, neemt zijn plaats in. De ceremonie, een belangrijk onderdeel van het evenement, verwacht meer dan 3000 sporters en tienduizenden bezoekers. Rashid treedt op in een grote productie voor een internationaal sportevenement. Stichting Oog voor de Streek sluit per 26 juni de dagbestedingslocatie in Graven, omdat het niet is gelukt voldoende jongeren met een visuele beperking aan te trekken. 10 jongeren moeten een nieuwe plek vinden en 5 zorgmedewerkers verliezen hun baan. De stichting bedankt alle betrokkenen voor hun steun. Een kolonne van meer dan 80 jaar oude Opel Oldtimers trok afgelopen zaterdag door Boksmeer en Kuik tijdens het Opel Classic Treffen. Leden van de Opel Oldtimer Club toonden historische modellen, waaronder een Opel Spitzkühler uit 1921. Het evenement benadrukte het belang van het zichtbaar houden van klassiekers en persoonlijke verhalen achter de voertuigen. En tot zover het schreeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vannacht is het overwegend droog en vrij helder. Er staat weinig wind en het koelt uiteindelijk af naar 8 graden in het oosten tot een graad of 11 in de kustgebieden. Woensdag vertoont veel overeenkomsten met dinsdag. Aanvankelijk is het op de meeste plaatsen droog, maar in de loop van de ochtend neemt de buienactiviteit snel toe.
3: Kijk elk uur naar de tv-programmering op Omroep Land van Kuik Televisie. Actueel nieuws en reportages uit uw eigen streek. De carousel wordt iedere uur herhaald, afgewisseld met het laatste nieuws vanuit onze gratis app. Ook op televisie zijn we dichterbij dan u denkt.

houten muur. De eenzaamheid die drijft hem voort. Dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat

Hij trouwde voor zijn goed fatsoen. Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee, echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo.

0: je denkt. Check onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedenacht. Archeologen hebben bij werkzaamheden in het Beekdal Nieuwe Drostendiep tussen Sleen en Oosterhesselen ruim 3000 historische objecten gevonden. Het gaat om sieraden, gereedschappen en gebruiksvoorwerpen uit de steentijd tot en met de Tweede Wereldoorlog. Meer dan 600 vondsten zijn bijzonder, waaronder een gouden ring uit de 3e of 4e eeuw. De objecten verkeren in uitzonderlijk goede staat en worden verder onderzocht. Het Nederlands elftal is onder grote mediabelangstelling aangekomen bij het Cascade Hotel in Kansas City voor de groepsfase van het WK. De spelers en staf werden begeleid door een politie-escorte. Vanwege de hitte van 32 graden schrapte bondscoach Ronald Koeman een training. Oranje traint woensdag voor 1000 inwoners van Kansas City en blikt daarna vooruit op het WK-duel met Japan. Het Openbaar Ministerie heeft 4 jaar cel geëist tegen een voormalige politieagent en een medeverdachte voor de verkrachting van een 17-jarig meisje in Nieuwegein. Volgens justitie misbruikte zij haar vorig jaar na een avond stappen. Beide mannen ontkennen dwang. Het OM wil hen opnieuw vastzetten. De uitspraak volgt op 30 juni. De Amerikaanse president Trump zegt dat Iran een Amerikaanse Apache-gevechtshelikopter heeft neergehaald tijdens een patrouille nabij de straat van Hormuz. De twee piloten bleven ongedeerd en werden volgens Amerikaanse media gered door een zeedrone. De aanval zet de broze wapenstilstand tussen Iran, Israël en de VS verder onder druk. Het weer dan. Vannacht is het overwegend droog en vrij helder. Er staat weinig wind en het koelt uiteindelijk af naar 8 graden in het oosten tot een graad of 11 in de kustgebieden. Woensdag vertoont veel overeenkomsten met dinsdag. Aanvankelijk is het op de meeste plaatsen droog, maar in de loop van de ochtend neemt de buienactiviteit snel toe. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik, dichterbij.